0: is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest. Nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij de schietpartij zou ook een omstander geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben de voorbije avond 10.000 mensen actie gevoerd. Ze eisen nieuwe verkiezingen en willen de anticorruptieprotestbeweging van de voorbije maanden nieuw leven inblazen. Die beweging ontstond in november vorig jaar na de dood van 15 mensen. Die kwamen om het leven toen een dak van een vernieuwd treinstation instortte. Al snel werd de Servische regering verantwoordelijk gesteld en beschuldigd van corruptie. Daarom willen de actievoerders dat die aftreedt en er opnieuw verkiezingen worden georganiseerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de voorbije avond zware explosies gemeld. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een grootschalige aanval met Russische ballistische raketten. De bevolking wordt opgeroepen om te schuilen in de schuilkelders. De Oekraïnse luchtmacht meldt een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een hypersonische middellange afstandsraket. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
1: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers, dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
0: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut won de prijs voor beste scenario. En in de hoogste klasse van het voetbal in de Euro Playoffs zijn rellen uitgebroken bij de wedstrijd tussen Standard en Charleroi. Standard verloor die wedstrijd met 0-2. Er werd gevochten en er kwamen ook vuurpijlen terecht op het veld. Ook sommige spelers waren betrokken bij de rellen. En na de wedstrijd bleef de sfeer buiten het stadion ook nog grimmig. De trainer van Standard, Vincent Euvraert, betreurt het geweld.
2: Ik denk dat het in triest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
0: Het was uiteindelijk Racing Genk die de Euro Playoffs kon winnen door de wedstrijd tegen OH Leuven te winnen met 0-2. Daardoor kan Racing Genk volgende week nog een barragewedstrijd spelen om Europees voetbal. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen, bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras, door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: M&M Live.

0: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en zou ook overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd door hem ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De zaak kwam aan het licht nadat een vriendin van de vrouw de politie waarschuwde. Het slachtoffer wilde uitdrukkelijk dat de hoorzittingen op de rechtbank openbaar waren. Ze zou naar eigen zeggen geïnspireerd zijn door Gisèle Pelicot. Pelicot raakte wereldwijd bekend door haar getuigenis tegen haar echtgenoot, die haar bijna 10 jaar lang misbruikte, drogeerde en liet misbruiken door tientallen mannen. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
2: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat dat geëerd wordt.
0: Op het festival liever werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut kreeg de prijs liever voor beste scenario. De hoofdprijs op het filmfestival van Cannes, de Gouden Palm, werd dan weer uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mondiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mondiu.
3: My feeling is that today the society is split, it's divided, it's radicalized. And if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Live.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en zou ook overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. Bij een grootschalige Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Volgens de lokale overheid werden verschillende woongebouwen en ook een school geraakt. Er ontstond ook brand. De Oekraïnse president Zelensky had eerder nog gewaarschuwd voor een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Een vrij nieuwe hypersonische middellange afstandsraket is dat. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Valentin Campagne was blij met de bekroning.
2: Like a dream, like a lucid dream. And like a really big accomplishment. Quoi. Voilà, with Lucas, the three of us. Voilà, it feels like this. Wonderful.
0: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. De hoofdprijs, de Gouden Palm, werd uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mungiu.
3: My feeling is that today the society is split. It's divided, it's radicalized, and if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
0: En in het boksen heeft de voormalige Nederlandse kickbokskampioen Rico Verhoeven niet voor een verrassing kunnen zorgen in de wedstrijd tegen de Oekraïnse wereldkampioen Oleksandr Usyk. Verhoeven is een nieuwkomer in het boksen zelf en leek even op weg om Usyk te verslaan, maar werd net aan het einde van de 11e ronde toch knock-out geslagen. Usyk blijft daardoor kampioen zwaargewicht bij de boksbond WBC. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op ftifestival.be.
3: M&M Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest, nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. Bij een grootschalige Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Volgens de lokale overheid werden verschillende woongebouwen en ook een school geraakt. Er ontstond ook brand. De Oekraïnse president Zelensky had eerder nog gewaarschuwd voor een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een vrij nieuwe hypersonische middellange afstandsraket. Op de Filipijnen zijn de reddingsdiensten op zoek naar tientallen bouwvakkers na de instorting van een gebouw van 9 verdiepingen. Het gebouw was in opbouw, ook de stijgers zouden ingestort zijn. De ramp zou gebeurd zijn tijdens hevig stormweer. De reddingsactie verloopt moeizaam, een 20-tal arbeiders kon al gered worden. Voorlopig zijn er nog geen dodelijke slachtoffers gemeld. En op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Luc Gastond. Valentin Campagne was blij met de bekroning.
2: Like a dream, like a lucid dream. And like a really big accomplishment. Quoi. Voilà, with Lucas, the three of us. Voilà, it feels like this. Wonderful.
0: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. De hoofdprijs, de Gouden Palm, werd uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mungiu.
3: My feeling is that today the society is split. It's divided, it's radicalized, and if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis een tijd lang in lockdown. President Trump was er op dat moment ook. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht aangevallen met Russische raketten en drones. Daarbij zijn een dode en 13 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van Kiev. Hij zegt dat een school en enkele flatgebouwen geraakt zijn. Op het filmfestival van Cannes hebben de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen twee militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De jonge Belg Emmanuel Macquiat en de Fransman Valentin Campagne speelden die militairen. Voor Macquiat was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een geweldige bekroning, zegt regisseur Lucas Dont.
1: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers, dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
0: Een andere Belg, actrice Virginie Efira, kreeg in Cannes de prijs voor beste actrice. Sport Racing Genk heeft de Europe Playoffs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag stak het nog Standaar voorbij. Genk won met 0-2 tegen OH Leuven en Standaar verloor thuis tegen Charleroi met 0-2. Na de match op Standaar braken rellen uit. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaar uit en die bestormden het veld. De trainer van Standaar, Vincent Huvraar, betreurt het geweld.
2: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren, überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
0: De voetbalcompetitie valt intussen in de plooi. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd om Europees voetbal. En SK Lommel speelt volgend jaar na bijna 25 jaar weer in de hoogste klasse. Lommel kwam als beste uit twee barragewedstrijden tegen Dender. Het weer nog. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag dan wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte bij het incident ook gewond. Het Witte Huis ging een tijd in lockdown en president Trump was er op dat moment ook. De schoten waren te horen toen een journaliste van ABC net verslag uitbracht van bij het Witte Huis.
1: That president Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. 1 op de 10 gezinnen vindt kraanwater niet veilig voor de gezondheid. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraanwater in de Westhoek vervuild met een verboden pesticide. En daar drinken mensen ook minder kraanwater. Maar minister van Omgeving Jo Broens heeft onlangs beslist dat het drinkwater pas over 3 jaar aan strengere Europese normen moet voldoen. Dat maakt mensen ongerust, zegt Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
2: Natuurlijk, als er problemen zijn met drinkwater en de minister stelt eerder de norm in vraag dan de vervuiling, dan heeft dat uiteraard een negatieve impact op het vertrouwen van mensen. En dat merken we ook heel sterk op de cijfers vanuit West-Vlaanderen, waar dat in de rest van Vlaanderen 1 op 10 geen vertrouwen heeft in het kraanwater, is dat in West-Vlaanderen 15%. Dus dat is een helft meer.
0: Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen 2 militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die militairen worden gespeeld door de jonge Belg Emmanuel Macquiat en de Fransman Valentin Campagne. Voor Macquiat was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een absolute verrassing, zegt onze filmkenner Lieven van Gils.
3: Iedereen kwam hier compleet uit de lucht vallen. Niemand had dat verwacht, dat die 2 met die prijs zouden gaan lopen. En het is ook wel de verdienste van Lucas Dont, moet ik zeggen, die er de gewoonte van maakt om jonge en onervaren acteurs te zoeken. En hij plukt die bij wijze van streken weg van de straat. Dat is echt wel zijn verdienste.
0: Ook bij de actrices waren er 2 winnaars en ook daar was een Belgische bij. De 49-jarige Virginie Efira, een gevestigde waarde in de Franse cinema. In het voetbal heeft Genk de Europe Playoffs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen OH Leuven, terwijl concurrent Standard met 0-2 verloor tegen Charleroi. Genk speelt volgende week nog een wedstrijd om Europees voetbal af te dwingen. Op Standard braken na de match zware rellen uit. Spelers van Charleroi gingen de supporters van Standard uitdagen en die bestormden het veld. Binnen en buiten het stadion was het een hele tijd onrustig. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.
4: Evelien de Bakker.
5: Zon op zondag en dat is nog heel zacht uitgedrukt. En jij bent erbij nu al op deze zondagochtend. Goedemorgen.

0: deze song heeft iets magisch, iets zwevend. Het heeft gewoon alles op een zondagochtend. Coldplay en een sky full of stars. 7 minuten over 7. En het is een mooie dag om vroeg wakker te zijn. Dat was gisteren ook natuurlijk. Maar ik weet niet, ja... Ik vind het fantastisch. Zo het heerlijke warme weer. Misschien heb jij vannacht al gedacht van... Amai, maar dit is wel veel te warm. Ik ben er 100% zeker van. Mijn lief heeft niet goed geslapen. Daar ben ik echt 100% zeker van. Die man heeft het veel te snel, veel te warm. En ik moet zeggen, in de slaapkamer, het was al een beetje aan het koken gisteren. Dus dat heb je misschien ook al meegemaakt vannacht. Maar kijk, dat heb je natuurlijk als de dagen heet zijn overdag. En vandaag opnieuw op deze Pinksterzondag. We gaan terug richting 30 graden. Morgen ook nog zeer warm. Je hebt het daarnet ook gehoord in het nieuws. Dinsdag nog een stapje erbij. Ja, we zitten wel even zeer goed. Ik vind het ook absoluut een meerwaarde om aan jou op deze zondagochtend dan een fantastische playlist te geven. Want je weet het, je luistert naar Evan & Throwback. Dat zijn de songs van vroeger. Dat zijn pareltjes. Dat is eigenlijk de 30 graden in de playlisten. Zometeen bijvoorbeeld in Kelly Clarkson. Wes komt er ook aan met Alane. En ik wil jou natuurlijk ook zien in de app van M&M. Wie is er al wakker met de bakker? Is het met een short? Is het met een zonnebril? Is het een beetje met tegengoesting? Kan ook natuurlijk, hè. Laat je maar zien. Zeer welkom in de app van M&M.
1: M&M. Wakker met de bakker.

van Kelly Clarkson op jouw zondagochtend. Goedemorgen. Kwart over zeven en de zon is al vol een bak aanwezig uiteraard. Het was deze ochtend, ik weet niet om hoe laat dat je bent opgestaan, maar het was toch nog eerst met een zacht wolkenlaagje. En nu gaat dat intenser en intenser worden en warmer uiteraard. Ik heb heel veel mensen gisteren ook zien genieten. Je ziet het ook online als je de nieuwswebsites afgaat, maar ook gewoon door je Instagram. Hoeveel mensen dat er op dit moment barbecues aan het organiseren zijn. Natuurlijk ook Extreme Outdoor, dat festival daar is bezig in Houthalen Helchteren. Zoveel zot volk dat daar echt ja, ook wel zegt van amai, maar dit is zo warm. En sommige mensen hebben zoiets van beste Extreme Outdoor ever uiteraard, want je kan ook edities hebben dat het volle bak aan het regen is. Dus heel veel drukte en die drukte, dat zie ik ook. En dat zie je online op een nieuwswebsite staan. Op VRT Nieuws onder andere staat het dat het een zeer extreem druk weekend wordt. Onder andere voor de aardbeientelers. Dat het nu echt super opvallend is. Dus de afgelopen weken was het natuurlijk frisser. Zorgt er natuurlijk voor dat die aardbeien heel traag rijp worden. En nu is dat gewoon een explosie. Dus er wordt echt gezegd van ja, dat verlengt weekend om uit te rusten. Het zit er 0,0% in voor de telers. Want ja, nu gaat er een piek zijn in aantal rijpe aardbeien. Wat er natuurlijk voor gaat zorgen dat er extra veel aanbod gaat zijn. Die prijs gaat misschien ook wel een beetje lager zijn. Maar ik denk dat de boodschap duidelijk is. Vol een bak aardbeien gaan eten.

0: Het is gebeurd. Ik heb het raam van de studio moeten openzetten. Ik kon mezelf niet meer inhouden. Zalig, de eerste zonnestralen op jouw zondagochtend. Maar wie is die nog aan het meemaken? Wie is er hier nog wakker met de bakker of al wakker uiteraard? En wat ga je doen vandaag? Laat maar zien in de app van M&M.
1: Ik ga niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, Martins WK.
3: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt. M&M.

0: Dat gefluit mag je heel de dag meenemen.
1: M&M Throwback.
0: Terug naar 2018 met Reggie en Jake Reese en Ellie. En zoveel berichten die binnenkomen in de app van M&M. Veel gelukkige mensen, dat is zeer leuk om te zien. Onder andere Massie, die heeft doorgestuurd dat, dat ze naar de zee gaan. En M&M vol een bak, dat is zeer goed en een zeer goede keuze. Veren laat weten, wakker hier. Mijn pleegkatjes die hebben pap nodig. Mama Poes die heeft nog niet genoeg melk. En ja, voor haar 5 kittens, dus we geven de kittens extra pap. Zalig, het is echt, oh, daar zitten ook foto's bij. Het is super schattig. Er komt ook nog een berichtje binnen van Jutta bijvoorbeeld. 14 jaar uit Genk, ze stuurt. Ik moet leren, maar gelukkig straks naar een feest. Isa, die is al wakker in de gym, die 5 uur al heeft aangetikt om wakker te zijn. Tristan, die heeft ook nog een berichtje gestuurd. Ook klaar om te blokken. Noella, die stuurt ook net begonnen met de bus. Fijne zondag en groetjes hier. Uiteraard heel veel groetjes terug. En zeer blij dat jij er al bij bent op deze zondagochtend met M&M Throwback. En je weet het, de leukste songs die komen jouw richting uit. Ook om te padellen bijvoorbeeld. Charlotte gaat dat nodig hebben. Charlotte Nijt uit Lokeren, al wakker. Lag er maar in om 2:30 en zo dadelijk Interclub padel. Komt goed, Charlotte. Je gaat er een goede lap op geven. En scoren en winnen. Voilà, ik heb het gezegd. Dit is Kenny Loggins op jouw zondagochtend.

0: Zoals ze zeggen, ik had het al in het snotje.
1: M&M throwback.
0: Allee, zo zeggen ze dat ook bij ons. Dus ik had het al in de gaten. Een kleine vertaling. En zo gaat het meestal ook met artiesten. Je ziet van alles gebeuren online en dan weet je, oké, hier gaat iets gebeuren. Er komt iets aan. Er is een mededeling. Er is ja, iets dat er gaat zitten aankomen dat je weet van, dit gaat huge zijn. Als je al een tijdje luistert naar M&M Throwback, dan weet je dat één van mijn crushes van vroeger Jasper Erkens is. En ook dat ik nog altijd grote fan ben van The Script. En het was zover. Afgelopen vrijdag is er eindelijk een nieuw nummer uitgekomen.

Als echte fan ben ik nu volle bak bezig om dat helemaal uit mijn hoofd te leren. Dus de nieuwe single, Man in the Arena, is er. En het was niet alleen een nieuwe single, er kwam ook een mededeling bij dat ze opnieuw naar België komen op zaterdag 28 november richting de Lotto Arena. En dat was ook nog niet alles, want op 14 augustus is er ook nog eens een nieuw album, The User's Guide to Being Human. Dat waren heel veel mededelingen in één keer. Ik kon daar alleen maar super gelukkig over zijn. En uiteraard hier in M&M Throwback gaan we nog eens terug naar een van de grootste hits uit de Nillies van de Script. Dit is The Man Who Can Be Moved.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden,

0: En nu is het aan jou. Throwback Takeover. De script, ja, dat is een persoonlijke favoriet. Maar wat is jouw favorietje? We zitten met Throwback Takeover, dus dat betekent dat vlak voor 8 uur het volledig aan jou is. Titel en een artiest mag nu beginnen binnenkomen in de app van M&M. En ik stel voor die keer dat het 30 graden en zonnig is op zondag. Misschien moeten we toch echt in de zonnige categorie blijven zoeken. Jij bepaalt uiteraard. Dus denk er eens goed over na. Welke song van vroeger, terug naar de teens, terug naar je jongeren zelf, wil jij zeer graag horen op deze zondagochtend? Kan je gebruiken? Is het met power? Is het een beetje trager? Laat maar weten in de app van M&M.
1: Ken jij een hilarische mop die altijd scoort?
2: Een gênant verhaal of een geluid waarvan je weet...
1: Dit werkt altijd.

0: morgen op M&M en op VRT Max.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
6: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
9: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

Deze week weer een nieuwe cover in de M&M ochtendshow van onze Maureen van Herbergen. Het is echt insane deze keer. Speciaal voor de M&M lachlijn heeft ze Happy van Pharrell Williams gecoverd. Maar het is echt een zeer speciale versie. Een zeer leuke. Het is echt een prinses met een fantastisch groot orkest. Luister maar. M&M. It might seem crazy.

0: Britney Spears. En jouw verzoekje natuurlijk. M&M. Throwback Takeover. Ik zie hier onder andere Sunshine van Dario G binnenkomen, door Mario doorgestuurd. Sunblock zie ik ook binnenkomen. Summer of 69, ook een paar keer. Lina die had ook gestuurd. Jamma La Vie van Sandra Kim. We geven vandaag een feest voor mijn ouders die 40 jaar getrouwd zijn of waren op 10 mei. Ja, ik hoop dat het verrassingsfeest nog altijd een verrassing is. We gaan ook eens checken bij Tristan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, TV.
0: Hey. En het is met blokken vandaag. Wat staat er op de planningen? Wanneer zijn de eerste examens?
1: Er staat statistiek op de planningen. Dat eerste is voor vrijdag. Dus dat wordt pittig.
0: Dat is pittig, maar kijk, de attitude is nog zeer goed. En zeker, jij kiest dan ook nog eens een fantastische throwback song. Xavier Ruud, Follow the Sun. Hoe kom je daarbij? Waarom die?
1: Het is een liedje, ik ken het echt al. Ja, het bestaat ook al best lang, denk ik 2012 of zo, dat het uitgekomen. Het is zo een liedje dat wel direct zo mijn aandacht had, omdat het echt zo een beetje de zachtheid van de zomer wel echt mooi meegeeft of zo.
0: Absoluut, en we gaan ervan genieten. Tristan, dikke merci, hè.
1: Het is een goed begin van de dag.
0: Zeker.
1: Yes. Bye bye.

0: vanavond op VRT1.
1: Van de oppervlakte is de gewone stad, maar het zijn zo die minuut stilte 's ochtends, die generatoren overal. Je voelt zo onderhuid zitten dat hier oorlog is.
0: Op VRT1 in Reizenwaas terug naar Oekraïne arriveert Tom in de stad Lviv. Op VRT Canvas begint de serie Un Prophète over een jonge migrant in de gevangenis. En op VRT Max vind je hopelijk wat meer comfort in Château Plankaert. Alvast veel kijkplezier.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo-koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
9: Bozar.
8: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
10: Allee, tot straks, hè, mama.
8: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
11: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
14: Vandaag.
15: Maar, hoezo?
14: Sorry, maar het is WK.
16: Scoor nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
17: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
18: VRT Nieuws.
17: Met Toon Janssens.
19: Heel wat Vlamingen drinken geen leidingwater. 1 op de 10 gezinnen vindt kraantjeswater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraantjeswater in West-Vlaanderen vervuild met een verboden pesticide. En daar wordt dan ook minder kraanwater gedronken. In het algemeen wordt er nog altijd in 6 op de 10 gezinnen kraantjeswater gedronken. De rest houdt het op flessenwater. En dat heeft dus te maken met waar ze wonen, maar ook met hun opleidingsniveau, zegt de Gezinsbond.
20: Ook hier komt West-Vlaanderen weer naar voren, waar dat 50% fleswater drinkt, waar dat voor de rest maar rond de 37% zit. We zien ook dat mensen met een hogere opleiding eerder kraanwater zullen drinken. Daar komt dat overeen met een onderzoek in Nederland, waar blijkt dat kinderen en mensen met een lagere opleiding gemakkelijker beïnvloed worden door online informatie, vaak valse informatie, die kraanwater in slecht daglicht stelt.
19: In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte gewond. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. Door de schietpartij ging het Witte Huis een tijd lang in lockdown. President Trump was er op dat moment ook. Hij bedankte achteraf de veiligheidsdiensten voor hun snelle reactie. In het voetbal heeft Genk de Europlayoffs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen Oud-Heverlee Leuven, terwijl concurrent Standaard met 0-2 verloor van Charleroi. Op het einde van de match hoorde keeper Luca Brugmans van Genk dat het er goed uitzag.
21: Jammer, op het einde was er een corner en ik hoorde Zakka schreeuwen. Standaard is dat verliezen. Dus ja, sindsdien wist ik het wel een beetje, maar natuurlijk blij dat je daar zekerheid in hebt. En ja, volgende week gewoon opnieuw 4 clean sheets op rij en laten we daar de 5 van maken.
19: En na de match braken er zware rellen uit. Spelers van Charleroi gingen de supporters van Standaard uitdagen en die bestormden het veld. Trainer Vincent Euvraar van Standaard betreurt het geweld, maar wijst naar Charleroi als aanstoot. stoker.
4: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren, überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
19: Binnen en buiten het stadion van Standaar was het een hele tijd onrustig. En SK Lommel speelt volgend jaar opnieuw in de hoogste voetbalklasse. Het was over twee baragewedstrijden beter dan Dender. De vreugde bij Lommel is enorm, zegt voorzitter en oudspeler Harm van Veldhoven.
6: Ja, het is gelukt. Het was, wat ik zei, onderhalve bloed, zweet en tranen. Het was niet goed, maar dat speelt vandaag om geen rol. We zijn terug.
19: Lommel kwam 6 jaar geleden in handen van dezelfde eigenaar als Manchester City. En dan nog het weer. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw temperaturen tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm.
7: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.

0: klein.
1: Laat onze DJ's lachen en win een zotte prijs.
2: Vanaf morgen op M&M. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
3: De vooruitzichten zien er goed uit. 30 graden, veel zon. De M&M lachlijn die gaat beginnen.

denk dat het niet compleet nieuw nieuws is van Axel Ingrosso. Sun is shining. Vandaag opnieuw de garantie dat we richting 30 graden gaan. Morgen met de feestdag gaat het ook zijn. Of ja, met Pinkstermaandag. Op dinsdag ook nog. Dus hou je vast aan je bretellen. En vooral aan de zonnecrème, denk ik. Berichtje ook van Luca. Die stuurt onderweg naar Blankenbergen voor een bijscholing als zeeredder. Zeer belangrijk, Luca. Zeer goed bezig daar. En dat op een zondagochtend. Maar super blij dat jij er al bij bent. Dit is uiteraard M&M Throwback met zometeen Three Doors Down.

0: van de grote favorieten als het aankomt op harde gitaren. Three Doors Down en Kryptonite. Goedemorgen. 14 minuten over 8 op jouw prachtige zondagochtend. Ik denk, ja, je hebt anders onder een steen geleefd als je niet doorhebt dat het fantastisch mooi weer is. Dat de zon er ook weer voor gaat zorgen dat je gaat zweten, uiteraard. Want meer dan 30 graden komt er weer aan voor vandaag. Dus hopelijk kan je ervan genieten. Hopelijk is het met een of ander feest vandaag. Of gewoon gezellig op het terrasje. Of in een parkje of zo gaan zitten met vrienden. Dat is ook altijd de max, uiteraard. Ik hoop en duim dat je er vol een bak kan van genieten vandaag of een van de komende dagen. Het is natuurlijk ook afzien als je vol een bak bezig bent in de sport. Gelukkig zijn er heel wat wedstrijden die natuurlijk op latere uren worden gespeeld. Gisteren was het nog spannend in de Euro Playoffs in het voetbal. Dat heb je daarnet ook in het nieuws gehoord. Racing Genk heeft het daar toch allemaal bij ingewonnen. Mag nog dromen over Europees voetbal. En in de Champions Playoffs vandaag, die om 6:30 allemaal tegelijk gaan starten, die wedstrijden. In die laatste speeldag is natuurlijk de titel al gepakt door Club Brugge. Dus daar gaat zeer weinig spectaculair normaal gezien gebeuren. Maar je kan dat uiteraard vanaf 6:30 allemaal gaan volgen. Want het is nog Unio Anderlecht, Club Brugge, KA Gent en Sint-Truiden tegen KV Mechelen. Maar het beeld dat op dit moment compleet viraal aan het gaan is, en je hebt het misschien al gespot op de online nieuwswebsites en ook op Sporza staat het redelijk van boven, dat is een moment gisteren in de Giro, de Ronde van Italië. Daar was genaamd de Belg Tim Rex, die daar echt waanzinnige toeren heeft uitgehaald. Hij heeft er mee voor gezorgd dat de kopman Jonas Vingegaard dat hij de roze trui heeft kunnen nemen. Maar dat is onder andere te danken aan die Tim Rex. Want op een bepaald moment is hij daar nu toch zichzelf volledig aan het uitwringen. Dat is met krampachtige gelaatsuitdrukkingen. Zo wordt het beschreven. Ik kan het anders gewoon echt niet vertellen. Je moet het filmpje echt eens gaan zien. En dit is hoe hij er achteraf op reageerde.
1: Dit gaat de wereld rond. Dit gaat op dit moment viraal.
2: Ja, ik moet zeggen, ik was eigenlijk al klaar. En dan opeens zeggen ze van, ja, jij moet nog rijden. Jij moet maar blijven rijden. Rij. En ja, ik heb gewoon nog gereden en ik heb sterretjes gezien. Ik heb andere dingen gezien als de weg. Maar uiteraard is het dan toch gelukt en daar ben ik ook erg blij over.
0: Ja, dan weet je dat je helemaal tot het gaatje bent gegaan. Echt waar, zie die beelden, want het is fenomenaal. Die Tim Rex, we gaan er nog veel van horen. 22 jaar, het is zijn allereerste grote ronde. En het is fantastisch om te zien. Ga checken via Sporza.

0: Net het vooruitzicht op 30 graden. Mahombi nog eens hier in de show met Bumpy Rides. M&M 1000 Unlocked. En nu het moment dat jij een getal gaat doorsturen van 1 tot 1000 voor M&M 1000 Unlocked. Zeer simpel. Je stuurt dat getal door. Ik ga kijken in de lijst van vorig jaar en tada, daar hebben we een song samen. Dus het is een verrassing voor jou, het is een verrassing voor mij. Dus denk er goed over na. Jouw getal van 1 tot 1000, laat het een verrassing zijn. Ga de lijst niet opzoeken, dan maakt het extra leuk uiteraard. Dus stuur maar door jouw getal van 1 tot 1000.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
2: Europa? Schat, blijf kalm.
4: Kalm, wij zitten zonder geld in Peru. En mijn hemmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
4: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
4: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol. M&M.

0: mail gestuurd. Oh my god, zo lang geleden. Ja, ik dacht, ik steek deze er nog eens in. Dat was heel leuk. Idol 2011 finalisten met More To Me. En ondertussen het cijfer 412. Dat is doorgestuurd door Roel. Want de geboortedag van mijn zoontje. Jawel, het gaat ervoor zorgen dat we daar de M&M 1000 naar een zeer goede song gaan. Roel, veel succes ook met de werkdag daar. Succes! M&M
1: 412.

0: De zon in de ogen. Ja, dat gaan we ook fel meemaken, uiteraard vandaag. Straks nog eens dubbelchecken bij Bram. Maar eerst 8:58. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Ja, 1 op de 10 gezinnen vindt kraantjeswater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Onlangs bleek nog dat kraantjeswater in West-Vlaanderen vervuild was met verboden pesticiden en daar wordt dus minder kraanwater gedronken. Maar in het algemeen wordt er nog altijd in 6 op de 10 gezinnen wel kraantjeswater gedronken. De rest houdt het dus op flessenwater. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. De schutter is daarna zelf neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. En in het voetbal heeft Genk gisteren de Euro Playoffs gewonnen. En bij concurrent Standaar zijn er rellen uitgebroken. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je in de app van VRT Nieuws.
2: Evelien de Bakker.

0: over zijn grote hit van Sarah Bareilles hier in M&M Throwback met Love Song.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
0: En alle liefdesbrieven voor het weer, ja, die mogen recht naar Weerman Bram, want het gaat weer een intens warme dag worden, denk ik, hè Bram?
3: Ja, het gaat opnieuw zeer warm worden, hè, voor deze tijd van het jaar. We gaan naar 27 tot 30 graden vandaag. Ook aan zee gaan ze die 27 graden halen, vooraleer daar deze namiddag een zeebries ontstaat. Dus in de loop van de namiddag koelt het daar een aantal graden af. We hebben wat hoge wolkenvelden, in Ardennen ook een paar stapelwolken, maar dus vooral heel veel zon. En ook vanavond en vannacht hebben we dat vrijwel heldere weer, minimaal tussen 11 en 16 graden. Dus de ramen kunnen opnieuw goed open om de koelte binnen te halen, want het zal nodig zijn. Ook morgen en overmorgen dat zeer warme weer. Morgen tot 29 graden. Dinsdag wordt dan de warmste dag, tot 31 graden dan. Vanaf woensdag gaat het wat koeler worden, 20 tot 23 graden, met ook wat meer wind en meer wolkenvelden, maar het blijft droog. En dan daarna donderdag en vrijdag opnieuw zomers warm weer, maxima rond een 25 graden.
4: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
5: Work Smarter, het businessfestival van het jaar.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: M&M Live.

De leukste songs van vroeger, die krijg je hier. Straks ook nog een fantastisch goede podcast-tip. Maar nu even naar een vrouw waar je niet kan naast kijken.

En dit is goed. Ik vind het echt goed. Het wordt beter en beter, vind ik persoonlijk. Ze gaat ook op de finale dag van het WK voetbal gaat ze optreden met Madonna, met BTS. Een soort van halftime show. Wordt ook supercool. En dan was er deze week ook nog eens het grote nieuws. Toch zeer mooi voor zichzelf. Ze zit al een paar jaar in een soort van gevecht met Spanje. Ze heeft daar een huis staan. En er was echt een heel gedoe over belastingen en wel betalen en niet betalen. En ze heeft dus 55 miljoen euro te veel betaald. En dat gaat ze nu allemaal terugkrijgen van de Spaanse fiscus. Halleluja, 55 miljoen, dat mogen ze ook eens op mijn rekening, soort anders. En ze heeft dan ook nog eens een post online gezet. Ik vond het wel een beetje grappig eigenlijk. Bitch, better have my money, richting Spanje. Ja, dat durven we natuurlijk. Shakira, je kan er echt niet naast kijken op dit moment. Met die die-die, met het WK-voetbal, met Zoo ook nog altijd. Maar ik stel voor dat we eens teruggaan naar 2010. Want jawel, dan was er ook een WK-voetbal natuurlijk in Zuid-Afrika. En welke song had ze toen weer gemaakt?

0: 3 van de verhuizing hier. Heel het bedrijf aan het verhuizen naar een grotere locatie. Het mocht voor mij wel 10 graden frisser zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen. Kei veel succes daar, Sander.
1: 22 minuten stomme vragen aan
2: Wout.
0: Beter bekend als De Mol.
2: Jawel.
0: Amai, want dit is zo'n leuke podcastaflevering. Altijd 22 minuten stomme vragen. De podcast van de M&M Ochtendshow met Sander, Maureen en Iman. En oh, ja, als De Mol erin zit, dat is zo leuk. En zeker Wout, hè, want we kennen die nog van M&M Start DJ van echt een paar jaar geleden. Dat is echt insane. Zeer leuk. En er zijn verschillende vragen over De Mol natuurlijk, die je altijd ook hebt willen weten. Maar wat gebeurt er als iemand de spelregels niet snapt?
2: Daar ligt Gilles de proef uit, zoals dat jullie het allemaal zien op tv.
0: Ja?
2: En dan wordt even alles stilgelegd en dan mogen we al onze vragen op Gilles afvuren. En dan is het een vragenvuur. Iedereen stelt de onnozelste vragen. En idem ikke. Ik moest ook gewoon mee onnozele vragen stellen. Ah, ja. Omdat het moest lijken alsof ik ook een kandidaat was natuurlijk. Dus ik begon ook zo van die stoeme vragen te stellen dat al 3 keer gesteld waren. Maar ja, ik stel ze gewoon nog eens.
0: Ik kan het me zo goed voorstellen. We gaan dat natuurlijk ook allemaal zien vanavond in die aflevering. Op Play 4, zo de behind the scenes eigenlijk. Van hoe heeft Wout alles kunnen fixen. Maar natuurlijk, je hebt onder andere ook dat molboekje waar je alles aan moet inschrijven, zo gezegd. Hoe doe je dat dan eigenlijk als mol? Dat is een zeer goede vraag. Schrijf je effectief iets in je molboekje?
2: Ja, ik doe gewoon de rest na. En op den duur begon iedereen te schrijven en ik begon gewoon op te schrijven. Dit is bladvulling en zo wat pijlen aan van alles beginnen te schrijven.
0: Oh.
2: En dan dacht ik wel van, oh, als straks de boekjes moeten verwisseld worden of zo. Ik ken het, in het vorige seizoen is het al geweest, maar ik wist dat dat niet ging gebeuren dit seizoen, want ik wist natuurlijk alle proeven al. En ik begon zo wat pijlen te schrijven en zo, ik hou van Antje. En zo echt, ja, ik ga dat wel leuk vinden om allemaal terug te lezen.
0: Ik kan het me goed voorstellen. En dit ga je ook zeer leuk vinden natuurlijk om heel die aflevering te beluisteren. 22 minuten stomme vragen met De Mol, met Wout, terug te vinden in...

0: Jack Jones en Ray hier in M&M Throwback met You Don't Know Me.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw? En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn.
6: Maar kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
10: 14 nieuws.
0: Met Toon Janssens.
11: Heel wat Vlamingen drinken geen leidingwater. 1 op de 10 gezinnen vindt kraantjeswater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraantjeswater in West-Vlaanderen vervuild met een verboden pesticide en daar wordt dan ook minder kraanwater gedronken. In het algemeen wordt er nog altijd in 6 op de 10 gezinnen kraantjeswater gedronken. De rest houdt het dus op flessenwater. En dat heeft te maken met waar ze wonen, maar ook met hun opleidingsniveau, zegt de Gezinsbond.
12: We zien ook dat mensen met een hogere opleiding eerder kraanwater zullen drinken. Daar komt dat overeen met een onderzoek in Nederland, waar blijkt dat kinderen en mensen met lagere opleiding gemakkelijker beïnvloed worden door online informatie, vaak valse informatie, die kraanwater in slecht daglicht stelt.
11: In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost, vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. Door de schietpartij ging het Witte Huis een tijd lang in lockdown. President Trump was er op dat moment ook. Hij bedankte achteraf de veiligheidsdiensten voor hun snelle reactie. En president Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran over het einde aan de oorlog grotendeels klaar zijn. Trump postte op sociale media dat de laatste details nog besproken worden en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute, opnieuw open zal gaan voor schepen. Die wordt nu door Iran geblokkeerd en daardoor zijn de energieprijzen wereldwijd sterk gestegen. Iran zegt tegelijk dat het de controle over de straat van Hormuz niet zomaar zal opgeven. Het is dus nog afwachten of de VS en Iran echt tot een akkoord zullen komen om de oorlog te stoppen. En dan nog dit op het filmfestival van Cannes in Frankrijk. Hebben de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen twee militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne speelden die militairen. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Het was een overweldigende avond, zegt regisseur Lucas Dont.
13: Ik denk voor hun twee is dat natuurlijk life-changing. Emmanuel heb ik gevonden in zijn agricultuurschool. Dus die jongen die had een andere carrière gepland. Maar ik denk dat hij dan misschien toch nu twee keer ook gaat nadenken. Ik denk dat er zoveel getalenteerde mensen op deze planeet rondlopen. En dus ik denk dat ik altijd op zoek ga naar wie denk ik dat deze rollen echt met de grootste passie gaat kunnen brengen.
11: En een andere Belg, een actrice, Virginie Evira, kreeg de prijs voor beste actrice. Het weer. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen temperaturen tot 30 graden opnieuw. Ook morgen en overmorgen blijven warme dagen. Vanaf woensdag wordt het dan wat koeler.
5: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
10: M&M. Evelien de Bakker.
0: Het wordt een zalig verlengd weekend met fantastisch mooie weer. En morgen op Pinkstermaandag natuurlijk de start van de M&M-lachlijn.

0: Dat zal weten om 9:06 op jouw zondagochtend. Nicki Minaj en Starships. En het wordt alleen nog maar beter. Niet alleen met de temperaturen, want de 30 graden gaan we nog een paar dagen vasthouden. Maar natuurlijk is er vanaf morgen ook dit.
1: Bel de M&M Lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Yes, op Pinkstermaandag gaan ze eraan beginnen. De M&M Lachlijn. En het wordt fantastisch. Dat weet je toch nu al. Je kan hier zelf de vraag bij stellen. Wat vind ik nu zelf mega grappig? En dan kan je aan verschillende dingen gaan tikken, uiteraard. Bijvoorbeeld, gisteren was Xavier Taverne hier van Radio 2, van Win-Win. En hij had het over dit en ik dacht, ja, ik snap het.
3: Ik ga heel erg goed op mensen die vallen. En ik weet hoe dat klinkt. Maar je hebt zo van die compilaties van mensen en je ziet het al van ver komen. Zo iemand die in zijn zwembadje wil springen in de tuin en dan of van de glijbaan wil gaan, maar dan blijft hij zitten tussen de glijbaan of dan valt hij. Of dan valt hij super hard. Ik moet daar wel mee lachen. Mensen die heel hard lopen en dan ineens super hard onderuit gaan. Maar het moet wel altijd goed aflopen.
0: Ja, ja.
3: Ik vind het niet grappig als die mensen dan heel erg pijnlijk het ziekenhuis binnen gaan. Nee. Maar vallen is zo grappig. Vallen is zo grappig.
0: Het kan maar inspiratie geven natuurlijk voor de M&M Lachlijn. Want het is natuurlijk aan jou. Als jij DJ's laat lachen, als jij daarin slaagt, dan win jij een mega zotte prijs. Wat het gaat zijn, dat gaat vanaf morgen ook allemaal duidelijk worden. Maar de eerste stap die je moet zetten is uiteraard richting de M&M kanaalpagina op VRT Max gaan. Om het daar te laten weten. Jouw verhaal, jouw mop, jouw situatie, jouw superkracht om DJ's dan te laten lachen. Of bel gewoon naar 078-78-1010. En het wordt zo leuk volgende week om naar te luisteren.

Technotronic. Om jouw zondagochtend mee te beginnen. Pump up the jam. Ik ga je direct eens een fantastische tip geven op deze zondagochtend. Je moet het echt eens zelf gaan proberen. Want je moet eens naar Google gaan, daar de naam Zara Larsson intikken met twee S'en. En dan komt er ineens onderaan een geel bloemetje. Als je daarop gaat klikken, dan komen er allemaal dolfijnen op het scherm. Je moet het echt eens gaan proberen. Al 3,2 miljoen mensen hebben jou...

0: En geef toe, met dit weer, dan heb je toch echt het gevoel dat Zara Larsson morgen al naar Pukkelpop komt. Dat is niet waar, is op zondag 23 augustus, dus nog heel even wachten. Heel even. Toch nog een paar weken, een paar maanden, maar het komt helemaal goed. Op het warme weer moet je natuurlijk niet wachten. We gaan weer richting de 30 graden en je gaat het voelen. Straks ook met Soul Sister en Feest met Stromae.
1: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
2: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
3: Dat is goed vastgezet, hè?
2: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
3: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
2: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
3: Ja.
4: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
6: Die tijdsregistratie bedoelt je?
5: Ja.
6: Daar kan ik u bij helpen.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
7: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

Dat is vanavond vanaf 7 uur met Esther Nwanu. En dat is ook altijd, inclusief liever, een deep dive. En dat betekent, zeer kort gezegd, dat je binnen de 20 minuten één artiest centraal gaat horen. Dat allemaal met mixen, al die songs van die artiest in de mix door DJ Magic. En Esther die heeft daar dan fantastische weetjes over die je absoluut wil horen. De artiest die vanavond centraal staat, dat is Florida, want die staat nu dinsdag in Force Nationaal. Dus zeker als je naar het concert gaat, wil je daar alles over gehoord hebben. Je gaat zweten en het gaat serieus deugd doen met die deep dive, met Florida ook.

0: ooit te maken. We gaan ook richting het derde album van Ariana Grande. Daarvoor moeten we al terug 10 jaar in de tijd met onder andere Dangerous Woman, Side to Side en ook de song die je zo meteen gaat horen.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Het is Bolt in de Daagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht hè.
6: Rustig,
5: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu.

0: Dag Jello!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: M&M Live.

De mensen ondertussen gaan denken dat het al zomer is, dat het al juli of augustus is met die 30 graden. Gregory gaat ervan profiteren en de kindjes vooral ook, want hij heeft net het zwembad opgezet. Klaar om in de eigen tuin volle bak te genieten. Doe dat natuurlijk zolang je kan. Nu ook met Selena Gomez samen met de Scene.

0: and the Scene. En het zalige is, het feestje gaat gewoon door. Straks met jou, Ultra Top 50. Vorige week nog Olivia Dean met So Easy op nummer 1. Wie wordt dat vandaag? Alexandra Katina gaat jou vertellen.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
5: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
5: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En herenshorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Goedemorgen, het is 10 uur.
8: VRT Nieuws.
0: Tony Janssens.
9: De nieuwe film van Lucas Dont heeft een prijs gewonnen in Cannes. In Frankrijk, op het filmfestival van Cannes, is de Belgische film Coward gisteravond in de prijzen gevallen. De twee hoofdrolspelers, Valentin Campagne en Emmanuel Macchia, kregen samen de prijzen voor beste acteur. En de regisseur van de film, Lucas Dont, is trots, ook al grijpt hij zelf naast de hoofdprijs.
10: De realiteit is natuurlijk dat je daar inderdaad naast grijpt, maar ik ben iemand die graag ambitieus is en die graag meedoet om te winnen. Dat geeft mij adrenaline, dat geeft mij energie, maar die ook, denk ik, heel goed kan verliezen, in de zin van ik zie het als een heel grote eer dat die twee hun performances beloond is vandaag, want zij zijn het hart van de film. Ik vind het zelfs echt de juiste prijs voor de film, oprecht.
9: De hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, ging naar de film Fjord, gemaakt door een Roemeense regisseur. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht aangevallen met Russische raketten en drones. Volgens de burgemeester van Kiev zijn daarbij 4 doden gevallen. De Russen hebben een hypersonische middellange afstandsraket gebruikt. Bruno Beekman is in Odessa in het zuiden van Oekraïne.
11: Het zou wel eens de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog kunnen zijn, met Kiev als ultiem doel. Hè. Er werden drones afgeschoten, ballistische raketten. We hebben trouwens vannacht hier in Odessa ballistische raketten letterlijk zien voorbij vliegen toen ze werden afgeschoten vanuit de Krim op 300 kilometer van hier. Maar er zijn dus woongebouwen geraakt, een grote markt, een shoppingcenter.
9: In Pakistan zijn tientallen doden en gewonden gevallen bij een bomaanslag vlakbij een treinspoor. Een trein reed er voorbij en ontspoorde voor een deel. Volgens de nieuwszender Al Jazeera waren er na de ontploffing ook geweerschoten te horen. De aanslag gebeurde in de hoofdstad van de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door een gewelddadige groep die de provincie wil afscheuren van Pakistan. Het weer. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw temperaturen tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm.
12: Update jezelf.
13: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
1: Alexandra Gazzia.
2: De zon staat al hoog, dus it's about time dat we er samen in vliegen. De 50 grootste hits van het moment staan klaar. Eerst nog de top 3 van vorige week.
1: 3.
2: De trein van Alex Warren maakte vorige week een tussenstop op

Taylor Swift mag de lijst openen met Elizabeth Taylor. Je luistert naar de populairste songs in Vlaanderen van afgelopen week. Welkom, je bent perfect op tijd als je er nu bij komt, want het aftellen is nog maar net begonnen. En op nummer 49 staat er al direct een nieuwe. Al is nieuwe ook totaal niet het juiste woord, maar dat hoor je zo meteen wel. Het is eentje dat we eigenlijk al keigoed kennen. Eerst lijst ik voor jou even de songs op die je niet meer zal horen deze week in de Ultra Top 50. Maar wie weet komen die ook nog eens terug in de toekomst.

0: Straks hoor je Alex Warren nog met Fever Dream. Maar Ordinary komt bij deze ook nog eens piepen in de Ultra Top 50. De wondermooie stem van Sienna Spyro weergalmde gisteren door de AB in Brussel. Ik was er niet bij het concert zelf, maar ik was wel op het Beursplein ernaast in Brussel een jazzfestival aan het presenteren. Dus ik heb Sienna Spyro's aura wel gevoeld ofzo, want dat is daar letterlijk 200 meter van de AB. Maar, mijn lieve M&M-collega's, Iman en Fabian onder andere, die waren daar wel bij. Die hebben mij gisteren op een terrasje in Brussel nog bijgebabbeld over hoe het was tijdens dat concert. Blijkbaar fenomenaal. Sienna Spyro had verteld dat ze een vrije dag had in Brussel, dat ze mosselen heeft geproefd en gegeten en dat ze het lekker vond. Je weet maar nooit met mosselen, maar het was dus blijkbaar een geslaagde trip voor Sienna Spyro. En al zeker voor het publiek, want die hebben er zo hard van genoten. Die hebben luidkeels meegezongen. Sienna Spyro's Ultra Top 50 trip is ook best geslaagd, want Dion This Hill doet het nog steeds heel goed. Die hoor je later sowieso nog in de Ultra Top 50. Maar nu is er nog een tweede Sienna Spyro song in de Ultra Top.
1: Nieuw in de Ultra Top 50. 48.
0: Nieuw in de lijst komt Material Lover binnen. Die zong ze gisteren ook in de AB. Of course, ergens in het begin van de set en iedereen zong luidkeels mee.

Ray met Where Is My Husband. Onze langst genoteerde pommeling Thijs is nog volop aan het nagenieten van de AFAS Dome en al bezig met haar volgende concerten, want haar twee benefietconcerten voor Artsen zonder Grenzen in de Roma in september werden losjes uitverkocht deze week. 55 weken voor Atlas vandaag, jouw nummer 46.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Plus. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn.
5: Plus naar de zee, al eens gaan zwemmen.
6: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
5: Plus naar Hasselt, eens gaan shoppen.
7: Geef toch maar een XL.
8: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
11: Meer merk.
10: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.

nog een keer een 37e week voor Bazaar in de Ultra Top 50. Ray en Hans Timmer die zijn iets nieuwer in de lijst. Die gaan hun 9e week in met Click Clack Symphony. Jouw filmisch cinematisch zondagochtendmoment. Ultra Top 50.

is toch altijd een traantje wegpinken, hè? Dat einde. Ray en Hans Zimmer met Click Clack Symphony. En nu vol een bak zomer.

DJ-licious en Milo met Forever Young. Just remember, we're forever young. Oh, ik zie luisteraar Lize Verhagen, 24 jaar, volop genieten in de app van M&M van een potje watermeloen. Dat is echt het beste fruitje ooit. Geniet er super hard van. We hebben hier al twee nieuwe songs gehad in de Ultra Top 50. Nog drie te gaan, waarvan er eentje in de buurt is. Eerst nog Tame Impala en Jenny met Dracula. Ultra Top 50. M&M 41.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: M&M Live.
5: Ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: M&M Ultratop 50.
8: 40. Oh, I've been used, it means I have a purpose.

0: fuck it. Bella Kay. I love it, I love it, I love it. En nu is het tijd voor alweer een nieuwe song. Vorige week was het Eurovisie Songfestival. Ik ga eerlijk zijn, ik heb niet gevolgd. Ik heb het winnend nummer ook nog niet gehoord. Maar het goede eraan is dat we die bij deze nu samen gaan kunnen ontdekken. Want ja, stiekem ben ik wel benieuwd wie dat er heeft gewonnen. Het is de winnende Dara met Bangaranga. Die komt binnen uit Bulgarije. Nu dus nieuw in de Ultra Top 50. Ze werd als een heldin ontvangen toen ze terugkwam naar Bulgarije. Want ze heeft daarvoor haar zegen een stuk land gekregen aan de Zwarte Zee. Dat heb ik online gelezen deze week. Ik vind het in this economy wel echt een mooi cadeau. En ja, in every economy een stuk land. Hallo, dat is toch altijd welkom. Bij deze dus, nieuw in de Ultra Top 50, Dara met Bangaranga.
1: Nieuw in de Ultra Top 50, 39.

Judith. Met Selfmade Woman. Benieuwd wanneer haar nieuwe single zal binnenkomen in de Ultra Top 50. Je kan de zwoele vibes van Ugel duidelijk smaken met deze tropische temperaturen buiten met de 30 graden. Want Jamaican Bam Bam mag 6 plekken omhoog vandaag in de Ultra Top 50. Ugel!

Jamaican. Bam bam, Ugel. Zomerse vibes, zwoele vibes op een zwoele zomerse tropische dag. Emma, Julia, 21 jaar uit Leuven, die is ervan aan het genieten op haar paard. La Vie. Supermooie naam voor een paard op een buitenrit. Geniet er vol een bak van. Het raam staat hier ook wijd open in de M&M-studio. Ik laat die zoete lentelucht binnenkomen, want de geur buiten, dat is echt iets fenomenaal op dit moment. Thomas de Lange uit Beveren laat ook weten dat hij gaat barbecuen straks. Ik denk dat dat bij veel mensen op het programma staat vandaag op deze zonnige zondag. Ja, ik zeg zondag, maar eigenlijk is het morgen ook gewoon een vrije dag, dus het zou even goed zaterdag kunnen zijn. Verlengd weekend again. Reggie en Laura Tesoro doen

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Oh nee! Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin. Oh my God.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Het is 11 uur. Goedemorgen.
10: VRT Nieuws.
9: Tony Janssens.
11: Er waren voetbalrellen in Luik. Na de zware rellen in het stadion van Standard gisteravond wordt er nu gekeken hoeveel schade er is. Standard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi en nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Deze Standard supporter was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
12: Toen de goal gemaakt werd, werd redelijk wat geprovoceerd vanuit de spelers zelf van Charleroi. En op het moment dat je ziet dat het 0-2 wordt, dan zie je dat iedereen begint nerveus te worden, dan eindigt de wedstrijd en gaan de Charleroi supporters bij hun eigen supporters vieren en pakken dan ergens een of andere vlag die dan begint uit te dagen en dan krijg je de sfeer die er geweest is nu.
11: Ook vandaag zijn er veel mensen onderweg naar de kust, al lijkt het op dit moment iets minder druk dan gisteren. Op de treinen zijn er voldoende zitplaatsen, zegt de NMBS.
13: Het is toch wel rustiger dan gisteren, met op heel wat treinen richting de kust waar er toch nog wel voldoende vrije zitplaatsen op zijn. En dat dankzij toch wel die 24 extra treinen die vandaag nog rijden, maar ook nog morgen. En er toch wel voor zorgen dat we de reizigers zo goed mogelijk kunnen spreiden over die verschillende treinen.
11: Ook op de weg zijn er filegolven, vooral op de E40 is dat het meest voelbaar. Het is intussen stapvoets aanschuiven tussen Zwijnaarden en Drongen. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten en drones uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Bij de aanval is, volgens de Oekraïnse president Zelensky, ook een hypersonische raket gebruikt. Dat is een krachtige en supersnelle raket, zegt Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
14: De Oreshnik-raket, in het Nederlands Hazelaar, is een ultrasnelle middellange afstandsraket die uitgerust kan worden met een nucleaire lading. Ze is onmogelijk te onderscheppen, want ze vliegt heel snel, 6100 kilometer per uur. De Oreshnik-raket is eigenlijk het Russische toverwoord voor angst. Als ze echt mensen angst willen inboezemen, dan wordt die Oreshnik altijd vernoemd.
11: Na de grote aanval van Rusland op Oekraïne zijn er nu zeker 83 gewonden geteld. Er zijn ook minstens 2 doden gevallen in en rond de hoofdstad Oekraïne, Kiev. Het weer nog. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw temperaturen tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm.
15: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
16: Alexandra Gazzia.
9: Er is bijna niks zo zondags als de intro van Bruno Mars en Risk It All. Dat is 30 graden in een nummer gegoten.

Bruno Mars. Met de Risk It All, de opener van uur 2 van de Ultra Top 50. Gregory Mortier, 29 jaar uit Damme, laat intussen weten. Ik wou dat ik ook vrij was vandaag, want het gaat ontzettend warm worden in de keukens. Gregory is inderdaad hard aan het werken in een grote keuken, zie ik op de foto in de app van M&M. Veel succes. Ik hoop dat Last Frequencies voor de nodige verfrissing kan zorgen met So Much Beauty Around Us. Ultra Top 50.

weken vandaag. Voor de Fate of Ophelia. En toch 7 plekken omhoog. Taylor Swift doet het alsof het niks is. Jennifer Lopez en David Guetta die gaan een beetje omlaag daarentegen. 12 plekken lager met Save Me Tonight op 31.

een heel leuk berichtje van Damon van Kamp, 26 jaar uit Sint-Geliswaas. Damon stuurt, wij hebben net ons eerste huisje gekocht en we zijn volop aan het schilderen. Het is met een foto in de app van M&M. Alles is daar afgeplakt. De keuken, de vloer. Er wordt hard gewerkt. Heel veel succes. Doe je met Milk Inc.

0: in iets luchtigs. Even geen gedoe, geen stress, gewoon lachen.
1: Ik kan staan.
0: Dan zit je goed bij M&M voor een stevige portie gratis lachtherapie.
2: De M&M Lachlijn.
0: Vanaf morgen op M&M en op VRT Max.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Het is Bolt in de Achtse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: M&M
2: Ultra Top 50 28.

zijn. We zitten in de helft. Eerst nog dit op de E40 van Brussel naar de kust. Een half uur filegolven tussen Erpenmeren en Brugge. Op de E34 van Zelzaten naar Knokke, 10 minuten bij Maldegem. Op de A12 van Antwerpen naar Bergen op Zoom, 10 minuten tussen Stabroek en Berendrecht door Werken. En op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.

Cameron Whitcomb. Met Kingdom of Fear. Er komt hier een terechte opmerking binnen in de app van M&M. Van Lore Dubois. Lore stuurt, amai, al lang geen nieuwe meer gehoord. Klopt, vaak komen de nieuwe nummers voorzichtig binnen onderaan de Ultra Top 50 en gaan ze daarna stijgen. Maar nu gaan er dus twee kleppers vrij hoog binnenkomen. En de

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar, hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan

0: Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleimans en Van Geel. Tickets, liveislive.be. Samen met M&M. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: M&M.
0: Ultra top 50.
5: 22.

0: jezelf voor binnen een dikke 2 weken.
1: Nieuw in de Ultra Top 50.
2: 21.
0: En Shakira maakte een banger als anthem. Komt binnen op nummer 21.

Dai Dai is Come on, Come on in het Italiaans. Lijkt op Pools, heb ik al gemerkt deze week. Daar zeggen we Davai Davai. Vind ik wel goed. Shakira en Burna Boy kwamen binnen op 21. En Bebe Rexha en Faithless stijgen 7 plekken richting jouw nummer 20.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love, jouw nummer 19. En we gaan gewoon losjes door. De tijd vliegt als het leuk is. Dat merk je aan de Ultra Top 50 met nummer 18. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Dat is het laatste nummer van het tweede uur. Zometeen vliegen we samen in de grote finale. En net voor 1 uur hoor je die nummer 1.

0: Vanessa, ben je geweest in...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
1: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
6: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Goedemiddag, het is 12 uur.
13: 14 nieuws.
12: Tony Janssens.
14: Er waren voetbalrellen in Luik. Na de zware rellen in het stadion van Standaard Luik gisteravond wordt nu gekeken hoeveel schade daar is. Standaard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi en achteraf werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Deze Standaard supporter was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
15: Je merkt al heel veel van de druk die aan weerskanten gezet wordt voor de wedstrijd. Van ja, de een wil niet dat de andere wint. Een massa volk, 25.000 mensen, dus ja, dan weet je dat er redelijk wat druk op de wedstrijd komt. En de historie tussen beide ploegen is nooit een goede trekrecord geweest. Dus op dat moment weet je dat iets kan verkeerd lopen, laat ik het zo zeggen.
14: 6 mensen werden gearresteerd en 4 politieagenten raakten gewond. Ook vandaag zijn er veel mensen onderweg naar de kust. Er rijden weer 24 extra treinen. Na elke vaste trein volgt er 5 minuten later een volgende naar de kust om de reizigers te spreiden. Dat zegt de NMBS.
16: Het is toch wel rustiger dan gisteren. Met op heel wat treinen richting de kust waar er toch nog wel voldoende vrije zitplaatsen op zijn. En dat dankzij toch wel die 24 extra treinen die vandaag nog rijden, maar ook nog morgen. En er toch wel voor zorgen dat we de reizigers zo goed mogelijk kunnen spreiden over die verschillende treinen.
14: Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er minstens 83 mensen gewond geraakt. Er vielen ook 4 doden in en rond de stad. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Kiev is aangevallen met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman is in Odessa in het zuiden van Oekraïne. Ook hij zegt dat het een enorme aanval was.
17: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters. Zonder onderscheid lijkt dat ze gewoon, ja, alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. Als ik met de mensen ginder praat, ze zijn helemaal van hun stuk, hoor, en die zijn ondertussen wel wat gewend.
14: Rusland zegt dat dit een vergelding was voor een Oekraïense aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat bezet is door Rusland. Oekraïne zegt dat het in het gebouw een drone, dat er in het gebouw een drone-eenheid van Rusland was gevestigd. Volgens Iran zijn er toch nog enkele discussiepunten over een mogelijk vredesakkoord met de Verenigde Staten. De voorbije uren gaven de Amerikanen aan dat een akkoord dichtbij is en waarschijnlijk in de loop van vandaag rond zou zijn. Maar volgens Iran moet een eventuele deal eerst nog de goedkeuring krijgen van de regering en uiteindelijk ook van de geestelijke leider. Het weer nog, het is zonnig met temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum van het land. Morgen en dinsdag hetzelfde weer.
18: XXL Nutrition.
19: Yeah.
18: Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.

Jouw hoogste nieuwe op 17, Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. En één plekje hoger, Suzanne en Freek met Halverwege. Ze zijn 12 plekken gestegen in de Ultra Top 50. Richting nummer 16 dus.

Bazaar, Nacht in Amsterdam. Gisteren was het vooral in Brussel een magische nacht met Sienna Spyro. Mijn lieve M&M-collega's hebben mij verteld dat er zo luid werd meegezongen met Die on this Hill dat je Sienna zelf bijna niet meer kon horen op het einde. Sienna Spyro. Op nummer 14.

Sienna Spyro. Met Die on this Hill. Another, die blijft gezellig staan op zijn nummer 13 van vorige week met Talk to You. Het is de ideale soundtrack om je in de sfeer te krijgen voor al jouw zonnige avonturen van deze dag. De plonsjes, stripjes, barbecues, chill sessies in de tuin. Wat jij ook graag doet in de zon. Met deze gitaar, it hits different.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: In Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar, hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor 549 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
7: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
8: lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
7: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Goesting in mijn wereldreis.
10: Elke maand.
9: Lekker chillen in paradijs.
10: Elke maand.
11: Win for life.
10: Win for life.
11: Win tot 5000 euro. Elke maand.
10: Elke maand.
11: Je leven lang.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
14: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
15: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
12: In Moskou!
15: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
12: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
14: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man.
15: Och, jongens, wel een meld, hè.
16: Je dacht

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: Oh, amai, die civetje was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
1: niet. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: M&M.
2: Ultra Top 50.

Magnetic, you know the drill. We gaan de top 10 niet in zonder een recap van de top 3 van vorige week. Dat is voor direct. Eerst moet nummer 11 natuurlijk nog passeren. Straks hoor je haar sowieso nog in de top 10. Waar exact, dat komen we samen te weten. Maar nu hoor je Olivia Dean ook al met Man I Need. Op 11.

met Man I Need. Hoe zag de top 3 van vorige week er ook alweer uit? Dat gaan we nu terug even recappen. 3. Alex Warren stond met zijn zonnige Fever Dream op nummer 3. Shakira hoorde je daar straks al met Dai Dai. Zoo stond vorige week op nummer 2. En Olivia Dean, die net nog passeerde met Man I Need, stond op nummer 1 met So Easy to Fall in Love. Lekker zwoel en rustig. I think it's so easy.

De top 10 werd geopend door Meteor en Flemming. Je hebt duidelijk zin om aan het strand te gaan liggen met die 30 graden. Snap ik, ik ook. Op de E40 van Brussel naar de kust is het 45 minuten filegolven tussen Wetteren en Oostkamp. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom 10 minuten tussen Stabroek en Berendrecht door Werken. En op de E314 van Leuven naar Nederland moet je in Lummen uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook.

0: Jelly Roll. En 8 plekken omhoog voor I'm Good. We zitten al los in de top 10 en de sterkste stijger die moet gewoon nog komen. Het wachten heeft geloond, want het is nu tijd voor jouw sterkste stijger. Die steeg maar liefst 14 plekken en het is geen nieuwe song zoals je misschien zou verwachten. Het is een song die eigenlijk best al een tijdje uit is, sinds ongeveer in de herfst. Het is the one and only Taylor Swift.
1: Dit is de sterkste stijger in de Ultra Top 50.
2: 8.

Taylor Swift. Met Opalite, jouw sterkste stijger. Maxim en Babette, die stijgen ook misschien niet zo straf, maar wel met één plek, dat is ook zeer mooi. Dit is hoe dan ook jouw nummer 7.

0: misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
4: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
5: Flexijobbers aannemen?
4: Ja.
5: Natuurlijk.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promokoken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Een stukje lager. Als Shakira. It's funny if you're down to play. Met Zoo. And we're turning the floor into a zoo. En gisteren stond Harry Styles nog eens in Amsterdam. American Girls staat 5 plekken hoger dan vorige week. In jouw Ultra Top 50. Top 5 is geopend.

Harry Styles met American Girls. Jouw nummer 5. En jouw nummer 4. Dat is the king of the happy vibes. Bruno Mars met I Just Might. Blijft gewoon gezellig staan. Vorige keer stond hij ook op nummer 4. En nu gewoon losjes opnieuw.

Met I Just Might. Nu nog steeds vrij hoog hoor, op nummer 4. Somber zal vandaag niet zo somber zijn, denk ik. Zeker niet als hij zou weten dat Homewrecker voor de eerste keer in de top 3 terechtkomt. Dit is zijn piek met dit nummer in de Ultra Top 50. Tot nu toe. You never know what may happen.

0: Homewrecker. Ja, en nu gaat het alweer tussen Alex Warren met zijn uptempo Fever Dream en Olivia Dean met haar rustige, maar toch heel vrolijke en warme So Easy to Fall in Love. Ze hebben allebei gewonnen door al zo hoog te staan in de lijst. Maar wie staat er deze week op 1 in de officiële hitlijst van Vlaanderen?
1: 2.
0: Als je weet wie nummer 2 is, dan weet je uiteraard ook wie nummer 1 is. En 2 is Alex Warren met Fever Dream.

0: Fever Dream van 30 graden vandaag. Kijk eens aan hoe toepasselijk. Alex Warren, jouw nummer 2 in de Ultra Top 50.
1: MNM. Dit is de nummer 1 in de Ultra Top 50.
0: Geniet van nummer 1 Olivia Dean en die andere nummer 1 in Happy Zondagnamiddag Vibes, Fabian.

0: Bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
3: Een zeer goede middag. Het is 1 uur.
4: 14 uur.
3: Met Toon Janssens.
5: Er is opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Dat gebeurde gisteravond in Herent in de buurt van Leuven. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten. Dat vertelt het parket.
6: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jongeman van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetrokken. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoerd worden.
5: In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond zo'n 30 reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat er pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is, loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaar in Luik gisteravond wordt er nu bekeken hoeveel schade er is. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi en nadien werd het veld bestormd door tientallen supporters. Deze Standaar supporter was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
7: Toen de goal gemaakt werd, werd redelijk wat geprovoceerd vanuit de spelers zelf van Charleroi. En op het moment dat je ziet dat het 0-2 wordt, dan zie je dat iedereen begint nerveus te worden, dan eindigt de wedstrijd en gaan de Charleroi supporters bij hun eigen supporters vieren en pakken dan ergens een of andere vlag die dan begint uit te dagen en dan krijg je de sfeer die er geweest is nu.
5: 6 mensen werden gearresteerd en 4 politieagenten raakten gewond. Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er minstens 83 mensen gewond geraakt. Er vielen ook 4 doden in en rond de stad. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Kiev is aangevallen met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman is in Odessa in het zuiden van Oekraïne. Ook hij zegt dat het een grote aanval was.
8: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters. Zonder onderscheid lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. Als ik met de mensen ginder praat, ze zijn helemaal van hun stuk hoor, en die zijn ondertussen wel wat gewend.
5: Rusland zegt dat dit een vergelding was voor een Oekraïense aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat is bezet door Rusland. Oekraïne zegt dat in het gebouw een drone-eenheid van Rusland was gevestigd. Het weer zonnig, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer.
4: M&M.
3: Bless you als jij onlangs hebt moeten niezen van deze hooikoorts, maar vooral ook blessings voor deze zalige zomerse zondag met Calvin Harris.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera. We zitten pal in dat verlengde weekend en hopelijk is er tijd voor rust. Ja, no pressure, no pressure.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Want er staat zoveel te gebeuren en er is ook zoveel aan het gebeuren dit weekend. Het is natuurlijk keiwarm. Het filmfestival van Cannes is geweest, waar Lucas Dont in de prijzen viel met zijn nieuwe oorlogsfilm Coward. Zizou Bergs is met de ballen aan het spelen op Roland Garros. Maar wat doe jij op dit moment? Beter nog, is het met of is het zonder barbecue vandaag? Ik ben zo'n beetje de aanwezigheidslijst aan het maken, dus bevestig even jouw aanwezigheid in die app van M&M. En vooral de aanwezigheid van jouw barbecue, al dan wel of niet. Nu Dive Into Me.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?

0: goede beats, goed weer. Maar wat hoort daar nog bij? Dat is de vraag.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: Tijdens jouw weekend. Ja, Inge, wat zou er nog bij dit weer kunnen passen? Wat denk je?
3: Goedemiddag, Fabian.
0: Ja, goedemiddag trouwens.
3: Hè?
0: Een barbecue. En is dat bij u ook aan de orde, een barbecue?
3: Ja, vandaag hebben we alles weer even boven gehaald.
0: Oké. Ja, want je had een foto doorgestuurd en ik moet zeggen, ja, een chique barbecue. Het is echt zo iets rond en alles ligt daar zo mooi op gedrapeerd. Ja, ik heb het nog niet vaak gezien, zo'n barbecue.
3: Ja, dat zijn zo die ovier barbecues en ja. Leuk om op te bakken en...
0: Okay.
3: Voor de tweede keer dat we hem niet gebruiken, dus
0: ja. Ja, het ziet er nog heel clean en mooi uit eigenlijk, moet ik zeggen.
3: Ja, klopt.
0: Wat wou ik nog vragen? Ah ja, heb je een druk weekend gehad? Allee, zo'n verlengd weekend, is het al druk geweest?
3: Ja, naar de gladiolen geweest. Oeh. En dat was wel top, maar ja, het weer was ook zalig, hè.
0: Ja, dat maakt alles toch 10 keer beter.
3: Ja, dat klopt.
0: Oké, en Inge, morgen ook nog een weekenddag?
3: Ja, morgen ook nog een dagje vrij.
0: Oké. Dus heb je daar nog...
3: Gewoon wat fietsen, denk ik, met gezin. En
0: s'avonds
3: nog de overschot van de barbecue van vandaag opeten.
0: Dat zijn de weekendplannen. Ook zo'n beetje zien hoe dat het gebeurt. Het allemaal een beetje laten lopen. Zo geen druk, dat is het belangrijkste. Nee, en vooral insmeren, dat ook niet vergeten.
3: Ja, dat is waar. Dat klopt.
0: In ieder geval, dikke merci om even te... Oh, sorry, wat was je nog iets zeggen? Ik was
3: nee,
0: u al aan het onderbreken.
3: Ik zeg, net nog een duikje in het zwembad en dat komt helemaal goed.
0: Oh, Inge. Oh, stuur het adres gerust door. Dan kom ik even springen.
3: Oké, altijd welkom.
0: Ja, merci. Zeg, ben je grote fan van Berre, de zanger?
3: Ja, dat mag.
0: Dat mag wel eens. Ah, wel, die heeft een nieuwe hit uitgebracht. Yesterday, Today and Tomorrow. Dus speciaal voor jou, Inge, en jouw tuinparty. Hier even Berre. Merci, kies om te bellen, hè.
3: Okay,
0: da-da. Da-da.

0: Armin van bij de buren. En this is what it feels like.
1: Lekker hoor, die muziek.
0: Het is 2:30 geworden. Op de E40 van Brussel naar de kust is het 20 minuten vertragen tussen Aalter en Beernem. Op de kleine Brusselse ring richting Zuid een kwartier vertragen tussen IJzer en de Kunstwettunnel door een ongeval op de rechte rijstrook. En voor de rest valt het zeer goed mee. Show me love.

Love, een nieuwe single van Judith. Misschien ken je het gevoel wel, zo single zijn. Af en toe steekt het wat tegen. Af en toe kan je happy single zijn. Maar als je single bent, binnenkort komt bloot met iets heel erg speciaals. Maar nu dus Judith, I'd love to be in love.

0: eet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Beeld.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan België stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen nam...
6: Abdij.
5: Glimlachten ze terug. En een week later, aan
6: Puil,
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Bij Biobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Biobank. U bent goed omringd.
9: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
10: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
10: Immoscoopman!
11: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
11: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
9: Ja?
11: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huis.

0: Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.

Let Me Take You Dancing. Op dit moment zit Friedel uit Rumst in Tenerife. Geen barbecue, maar straks gaan ze wel grillen. Oh, barbecue masters. En dat met deze zomerse beat. Zometeen One Direction, maar eerst Just The Way You Are van Milky en Mel Grab.

DJ-licious. Voegt nog een beetje extra magie toe aan jouw zondag. Niet dat dat nodig is met dat goede weer. Ach, Jana stuurde ook nog in de app van M&M Drag Me Down. Was heel blij met One Direction. Wie is dat niet? Maeva uit Brussel die zegt barbecue. En dan wat emojis van vlammetjes en vleesjes. Over een vlammetje en een vleesje gesproken. Dit is een van mijn favoriete duo's. Die een duet hebben uitgebracht samen. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Dat is genieten bij dit weer. Ah.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
2: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker. Ja.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Vlaanderen, de toekomst is hier.
6: Update beschikbaar.
5: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
6: Update voltooid.
5: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdfestival.be.
7: Een hele goede middag. Het is 2 uur.
8: 14 uur.
7: Met Toon Janssens.
9: Er is opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Dat gebeurde gisteravond in Herent, in de buurt van Leuven. Een jonge man van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten, dat zegt het parket.
10: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jonge man van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetroffen. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoegd worden.
9: In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond zo'n 30 reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat er pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is, loopt nog. De afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was verwacht dat veel mensen dat zouden proberen door de kalme zee en het warme weer. Zoals de afgelopen maanden wordt de politie vanuit 1 centraal punt aangestuurd voor interventies aan de kust, dat zegt de federale politie.
11: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboats vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
9: Het weer nog. Het is zonnig met temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum van het land. Morgen en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.
6: Update jezelf.
5: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: Dua Lipa. En Don't Start Now. Trouwens, Pommelien Thijs, die kan je helemaal live bekijken op VRT Max, haar concert in de AFAS Dome. Maar ook Queen Dua Lipa, maar dan wel niet in de AFAS Dome. Live from Mexico staat helemaal op YouTube. Daarmee sluit ze ook haar wereldtournee af. En het begint ook met zo'n gezellige boodschap vanuit haar bed.
1: I don't think I've ever been prouder of anything that I've ever done more than this show. I've loved every single moment of it. I've loved singing every night with you guys, dancing with you guys, singing in different languages with you guys. It's just been absolutely wild.
0: En dat ze met haar goede raspy voice. Ik ga het straks helemaal herbekijken, denk ik. Live from Mexico, Dua Lipa. Zometeen nog een popqueen, Tate McRae. Maar eerst even gaan lopen van de zon, blijkbaar. Met Dracula en Tame Impala. En Jenny, de remix.

0: drinken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is 2K.
2: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Star Wars.
4: It's time.
3: Keer terug naar het grote scherm.
4: I'll be right behind you. Go. Go.
3: The Mandalorian en Grogu. Nu exclusief in bioscoop.
4: This is the way.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Het is Bolt in de Haagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

Samba, samba. Gisteren was het heel warm. Ook zeer warm in de AB, Ancien Belgique, in Brussel. Dat komt natuurlijk omdat ik daar aanwezig was. Maar zo'n 1000 andere mensen, en dat niet zomaar. Maar voor de new star, new kid in town. Allee, new. Zo new is er niet meer ondertussen. Sienna Spyro. Die er een beetje uitziet als een veel jongere Fatma Taspinar. Maar bangelijke stem, mannetjes. Dat kan ik zeggen. Ik heb ook een stukje gefilmd en ik dacht, ik wil het gewoon even met jou delen. Moest je er niet bij zijn geweest gisteren. Van Die On This Hill. Het einde vooral. Ja, bye.

mij ook een beetje meezingen, maar kijk, dat is helemaal oké. Okay. Prachtige stem en vooral misschien een boodschap aan het publiek. Laat Sienna misschien eerst zingen en dan zullen wij wel volgen. Dion is heel, jij kan nu ook meezingen. En wel niet live, maar wel hier op je radio. Sienna Spyro.

En zo slaat de klok 2:30. Oeh, klinkt ingewikkeld. En goed nieuws trouwens, want op de snelwegen zijn er alleen nog maar kleine vertragingen. Voilà, dat was alles. Nu Reggie en Emma Heesters met Zwaartekracht. Hi.

0: Ik moet zeggen, mensen die de zwaartekracht ontdekken en op hun bek vallen, daar moet ik soms toch ook wel eens mee lachen. Maar als ik zeker keer weet dat ze zich geen pijn hebben gedaan, dat is het belangrijkste. Maar dus, over lachen gesproken.
1: Bel de M&M Lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Je kan met iets beginnen lachen, maar je kan ook de slappe lach krijgen van iets. En echt, oh, dat is het beste ooit toch. Zo, dat je echt in de slappe lach zit en je raakt er gewoon niet meer uit. Dat is ooit eens op radio gebeurd, hier op M&M. Dat was nog tijdens de Marathon Radio met Miss Julie van de Steen. Die is daar eens de slappe lach beginnen krijgen. Weet, ik ga het gewoon eens laten horen.
2: Telefoon, Wouter Klot. Hallo.
3: Hallo, ben jij nu van mijn naam aan het lachen? Ja, dus. Allee, sympathiek. Ik dacht, ik ga met Julie van de Steen bellen en dan lacht hij gewoon met mijn naam. Ja, bon.
2: Nee, sorry. Nee, sorry. Sorry.
3: Ja, ik ben benieuwd hoe je dat gaat goedmaken eigenlijk.
0: Ja, toch een van de beste radiomomenten ooit. Hopelijk volgende week weer dat iemand Julie van de Steen opnieuw die slappe lach kan geven. Misschien ben jij dat wel, maar waar heb jij ooit eens de slappe lach mee gehad? Laat het eens weten in die app van M&M.

0: dag.
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Scary Movie is terug.
3: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
2: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
3: Check het M&M-kanaal op WRT Max.
2: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
4: I have been preparing for this for years.
3: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent? XXL Nutrition.
9: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen,

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: M&M Live.

0: Soms zeggen de mensen, we hebben echt goed gelachen. Je had erbij moeten zijn. Wel, dat gaan ze na volgende week zeggen.
1: Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Want ben jij of ken jij iemand grappig? Of denk je grappig te zijn? Of ben je juist eerder superdroog? Mensen vinden dat grappig. Of je hebt een grappige video gezien. Je hebt een zot talent waarmee je zou kunnen lachen op een goede manier. Dan moet jij je inschrijven op VRT Max voor de M&M Lachlijn. Vanaf morgen, vanaf 6 uur, kan jij de DJ's doen lachen. Of toch proberen te doen lachen. En wie weet win je dan een gekke prijs. En we hopen natuurlijk opnieuw zo'n leuk momentje. Zoals met Julie van de Steen, die daar de 5 minuten de slappe lach on air heeft gehad. Dat hopen dat er veel bij zit, want de slappe lach hebben, dat is zoiets nice, dat geeft je zo'n high. Zoals bij Philippe uit De Haan, die zegt, ik heb echt eens buikpijn gehad en moest winden laten en mijn buur die zei voor heel de klas, meester, het is hier zo winderig. Dat is opnieuw een voorbeeld van je had erbij moeten zijn. Maar volgende week dus met die M&M lachlijn. Heb jij ooit ook eens de slappe lach gehad met iets? Deel het even in de groep, gooi het even in die app van M&M en dan lachen we samen.
1: De M&M lachlijn.
2: Vanaf morgen op

Steven Lené met Love Me Not. Tijd voor iets te gaan eten, denk ik. Ja, ik heb daar juist al heel veel barbecues zien passeren. En ik ben er een beetje jaloers op, maar natuurlijk ga ik niet eten. Het was eerder om het volgende liedje aan te kondigen, namelijk Dinner Party van Niall Horan. Hoor je net nog voor 3 uur. En ondertussen krijg ik hier ook nog een bericht van Dana. Die moest ooit hard lachen met de zoon toen hij het over anti-renner zat. Maar ze bedoelde natuurlijk anti-lopers. Ja, zijn moppetjes. Dat volgende week bij de M&M Lachlijn.

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
4: mobiliteitsbudget?
3: Ja.
4: Laten we samen eens kijken.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Een goedemiddag, het is 3:00.
7: 14 nieuws.
6: Met Toon Janssens.
8: Minister Quintin wil strenge straffen voor de daders van de voetbalrellen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin noemt de rellen van gisteravond in Luik tijdens de voetbalwedstrijd Standaard Charleroi een schande voor het Belgische voetbal. Bij die rellen tussen supporters van de clubs raakten 4 agenten gewond. Quintin zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld geïdentificeerd moeten worden en een strenge straf moeten krijgen. Hij wijst er ook op dat de federale regering de sancties voor voetbalgeweld verstrengd heeft en dat de duur van een stadionverbod ook verlengd is. In Herend, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jonge man van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten, dat zegt het parket.
9: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jonge man van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetroffen. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoegd worden.
8: De afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was verwacht dat veel mensen dat wel zouden proberen door de kalme zee en het warme weer, dat zegt de federale politie.
10: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboots vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
8: Ja, het weer dan nog. Het is zonnig met temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum van het land. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Woensdag wordt het iets koeler.
7: M&M.
6: De zon en een iced coffee, de zon en zonnecrème, de zon en Mark Ember hoort gewoon samen. Belong together in het Engels dan.

Sandro Cavazza. Met Without You. Een goede opmerking van Vincent uit Aalst. Die vraagt zich af of dit wel eens de vroegste hittegolf in België zou kunnen worden. Kloppen we het record van 24 mei 1922? Ja, het is wel al een paar dagen, of het gaat een paar dagen na elkaar lekker warm worden. Misschien zelfs boven de 30 graden. Who knows? Wie weet. Het kan allemaal. Maar nu vooral lekker warm met nieuwe muziek. Nieuwe muziek van een vrij nieuwe naam. Linde de Douw. Tenzij je op TikTok leeft of op Instagram Reels, dan heb je ze misschien al eens zien voorbij komen. Ze vertaalt soms ook nummers. Zoals deze van Sienna Spyro, Die on this Hill, maar dan in het Nederlands.

ook wel een goede versie eigenlijk. En ze heeft nu eigen muziek uitgebracht. Namelijk Plankgas gaat over de euforie en spanning van het eerst verliefd worden. Hier heb je Linne de Douw.

0: avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongen, dat is wel een meld, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op die Moskou.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Die Moskoopman.
1: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
7: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
10: Ik kies Unlimited Internet.
9: En 5G.
10: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
12: stap met meer korting op de trein.
13: 40%, het zal wel zijn.
14: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
13: En Wallonië eens proberen.
14: Of naar een pretpark gaan misschien.
13: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
11: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

Wordt jouw zondag ook een beetje loco loco? Met een terrasje links en rechts, tenzij dat je moet studeren natuurlijk. Die mensen zijn er ook, die nu bezig zijn voor examens. Ik zou zeggen, kom aan, kop op. Af en toe een kleine pauze nemen, moet zeker, mag zeker. Met een aflevering van Friends of zo. Ideaal. I'll be there for you van de Rembrandts.

De Daisies van Justin Bieber krijg je dan ook mee vandaag. Flirt de boel wat op. En niet alleen Justin Bieber, die is daar goed in. Onze eigen Nina Black, tegenwoordig ook. Met haar eigen eerste single, I Don't Know.

En ondertussen is het 3:30. Op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren, is de Beverentunnel, de rechterrijstrook, afgesloten in die Beverentunnel. Voor de rest hier en daar nog kleine vertragingen.

0: Ina,
1: die maakt het weer heel hot. Volgende week gaan we goed lachen. Al heb ik beseft dat moppetjes maken... Ja, het is toch wel een kunst.
2: De M&M Lachlijn.
1: Het is de bedoeling volgende week dat jij de M&M-DJ's aan het lachen brengt. Gebeurt dat, dan win je of maak je kans... win je een leuke prijs. Als ze lachen, win je een prijs. Dat is het idee. Maar een moppetje maken, het is niet vanzelfsprekend. Als ik zelf denk aan de mop die ik heb, dan denk ik aan... Wacht hoor, zie, je moet er al even goed over nadenken, over een goede mop. Maar ik had er eentje, maar dat is echt... Oh, het is echt een flauwe mop. Namelijk, hoe noem je... Oh nee, ik wil die zelfs eigenlijk niet vertellen, maar ik ga het toch doen. Hoe noem je een pen, om te schrijven, hè, een pen die niet meer werkt? Denk even na. Een pen die niet meer werkt, dat noemen ze pensioen. Ja hoor. Maar ik heb het gevoel dat jij een veel betere mop hebt, dat jij veel beter bent in grapjes maken. Dus stuur jouw beste mop nu eens even door in die app van M&M. Dan gaan we er hopelijk mee lachen.
3: De M&M Lachlijn.
2: Vanaf morgen op M&M.
1: Stuur maar door.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: kan je nog even blijven, dat zeker. En dat voor de goede moppetjes. Een goede moppetje van Nicole komt er zo meteen aan.
1: Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Nicole, heb jij al ingeschreven voor de M&M lachlijn? Nicole?
3: Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Hey. Hallo, ja, ik was al aanwezig. Zeg, heb jij al ingeschreven voor de M&M lachlijn? Dat was mijn vraag.
3: Ja, uiteraard.
0: Is het waar? Op VRT Max?
3: Ja.
0: Ja. Oké, zeg, dit is natuurlijk, het is nog niet bezig, het begint pas van morgen, maar we zullen al eens een eerste auditie doen of zo. Hè. Als je mij aan het lachen kan brengen, dan win je niks, alleen respect. Dus Nicole, vertel vooral jouw mop.
3: Nee. Er is een man, het is een stotteraar, die komt een taverne binnen en die wil iets bestellen. De oper komt naar hem toe en hij zegt, wat zal het zijn voor u, meneer? Hij zegt, een spaghetti. En de ober neemt op, die komt zijn bestelling brengen, hij brengt 4 spa's en een spaghetti. De man kijkt verbaasd naar hem en naar die ober zegt, dat ik heb niet besteld. Ik had een spaghetti besteld. Ja, dat is dus 5 spa's, 4 spa's en een spaghetti. Dat is een beetje, ja, het is een beetje een raar einde, maar... Ja, mijn man kan het beter vertellen, maar die is er nu niet.
0: Ik vond het... Heel mooi verteld, Nicole. Ik weet niet waarom, maar ik vind het vertellen van de mop altijd grappiger dan vaak de mop zelf.
4: A for effort, ja, Nicole.
0: Hier,
3: Bob. Ja, mijn man kan het prachtig.
0: Bob zit er hier ook bij en zegt... Ja.
4: Ik vond het wel nog grappig, Nicole. Ik heb al moeten griffelen.
3: Dankjewel.
0: Voilà, je bent geslaagd. Je hebt geen prijs gewonnen op dit moment, maar wel onze lach en vooral de dankbaarheid om hier bij ons aanwezig te zijn. Hopelijk volgende week meer chance.
3: Ja, ik hoop het.
0: Allee, meer chance.
3: Kan zeker meedoen.
0: Met een gekke prijs. Hey Bob, het is waar. Hè?
4: Absoluut. Luister vanaf morgen.
0: Ja, Nicole, geniet nog van je dag. Of mag je kolleke zeggen?
3: Tuurlijk. Ik wil
4: dag kolleke.
0: Dag kolleke. Geniet ook van de dag.
3: Dag.
1: M&M lachlijn.

0: Wanneer zijn we er geweest in...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè.
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
8: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
7: U heeft toch geen binge-probleem?
8: Nee. Ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. 14 nieuws. Dit is Ton Janssens.
1: Gemeenten willen meer belastingen ontvangen via een hoger kadastraal inkomen. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Onder meer Willebroek vraagt nu in een brief aan huiseigenaars of hun woning de voorbije jaren grondig gerenoveerd werd. Dat zegt Schepen voor Financiën Lux Biesens.
2: Heel veel oudere woningen zijn intussen volledig gerenoveerd en hebben dezelfde comfortelementen dan nieuwe woningen, maar worden dus nog op een ander niveau getaxeerd. Veel te laag belast en dat is natuurlijk onrechtvaardig tegenover de anderen. We gaan dan bekijken wat die meeropbrengsten zijn en zijn die meeropbrengsten substantieel, dan kunnen we eventueel bekijken of we het algemeen tarief voor iedereen laten zakken en dan heeft iedereen er ook weer een voordeel bij.
1: In de Brusselse gemeente Laeken is afgelopen nacht een huis beschoten. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de daders verschillende keren hebben gevuurd. De politie trof verschillende kogelinslagen aan in de muur. Er zijn ook verschillende hulzen teruggevonden op straat. De verdachten zouden na de schietpartij gevlucht zijn op elektrische steps. Het parket heeft een onderzoek geopend. Over de daders is nog niets bekend. De minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, noemt de rellen van gisteravond in Luik tijdens de voetbalwedstrijd Standard Charleroi een schande voor het Belgische voetbal. Bij die rellen tussen supporters van de clubs raakten 4 agenten gewond. Quentin zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld geïdentificeerd moeten worden en een strenge straf moeten krijgen. Hij wijst er ook op dat de federale regering de sancties voor voetbalgeweld verstrengd heeft en de duur van de stadionverboden verlengd. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Zizou Bergs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Bergs verloor in 3 sets van de Tsjechische speler Mahac. Het weer nog, zonnig, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum van het land. Morgen en dinsdag hetzelfde weer.

0: Jay-Z en Alicia Keys met Empire State.
1: Is jouw weekend bij
0: M&M. Een hele goede middag. Het is vandaag zondag 24 mei en de zon understood the assignment today. Want de zon heeft vandaag echt de zon in de zondag gestoken. Applaus voor de zon. En dat applaus is ook voor al die mensen die op zo'n zonnige zondag werken. En de mensen onder andere in de horeca bedienen van een fris drankje of een lekker ijsje. Ik zie jullie en jullie zijn waardevol. Dat gezegd zijnde, ik zorg ervoor dat jouw koesting om deze zondag ten volle te beleven aanwezig blijft met de beste songs. Zometeen de Teenage Dream van Katy Perry na de hete nacht van Bazaar in Amsterdam. M&M.

0: Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Kygo en Khalid met Save My Love.
1: De M&M Lachlijn.
2: De M&M Lachlijn.
0: Morgen beginnen we eraan. Hier op M&M gaat er alleen nog maar gelachen worden. Of dat is toch de bedoeling? Het zal een beetje van jou afhangen. Want vanaf morgen gooien we de M&M Lachlijn een week lang open. It's your moment to shine. En om grappig te zijn op de radio. En dat kan op eender welke manier. Echt alles mag. En als ik zeg alles, dan bedoel ik alles maal twee. Echt alles kan. Dus een mop vertellen bijvoorbeeld. Ik ben zelf niet echt de beste moppetapper van de wereld. Maar je kan ook bijvoorbeeld gewoon grappig zijn. Omdat je gewoon een grappig uiterlijk hebt bijvoorbeeld. Of omdat je goed gekke bekken kan trekken. Een speciaal trucje kan. Weet ik veel. Je heel goed bent in verkleden. In hele bijzondere figuren of zo. Waar mensen spontaan van moeten lachen. Ik weet het niet. Jij weet het waarschijnlijk beter dan ik. Waar jij grappig in bent. Of iemand die je kent natuurlijk. Als je zoiets hebt van deze neef, nicht, tante, onkel. Die brengt mij altijd aan het lachen op deze specifieke manier. Laat het even weten aan ons via VRT Max, het kanaal van M&M. Of bel de M&M Lachlijn op 078 78 10 10. Meld je zo aan en wie weet krijg je onze DJ's vanaf morgen aan het lachen. En als dat lukt, dan win je een zotte prijs uit onze heerlijke random prijzenpot. Dus, de M&M kanaalpagina op VRT Max. Daar registreren. En dan weet je, morgen is lachen gegarandeerd.

De Bauza en Magnetic. Het is 4:30 en door het ongeval is op de E40 van Brussel naar Gent de afrit in Aalst versperd. That's it voor deze zondag. We gaan naar de Midnight Sun van Zara Larsson nu. Hi.

Er is nieuwe muziek van Martin Garrix. Hij werd bekend in de teens met Animals. 2013 is dat ondertussen al. Al jarenlang is hij ook vrienden met Ed Sheeran, maar nog nooit hadden ze een song uitgebracht. Deze werd al in 2014 geschreven. Repeat It. Stay for the night. Maar nu pas uitgebracht.

0: Otto Press.
1: De M&M. Lachlijn.
0: Vanaf morgen op M&M en op VRT Max.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt.
7: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja. Tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC, beweeg met je mee.
10: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
8: Immoscoopman?
11: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
10: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
11: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
10: Ah, ja?
11: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!

0: Rood Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
4: Oma wou ook een nieuwe iPhone en een duidelijke uitleg. Bij Lab 9 ging dat vanzelf, met advies in mensentaal.
3: Ik moet 100

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: M&M Live.

0: Het zoontje van Marleen Klaassen uit Rokkehest, die vroeger naar American Girls had er heel veel drang naar. Bij deze gebeurt Harry Styles met American Girl. Wat te doen op een zonnige zondag als je buiten op je terras zit, in je tuin ligt of ergens in een park aan het strand. Dat kan eigenlijk overal. Dat is even een podcast in je oren stoppen. Dat maakt de zon nog 10 keer plezanter. Deze week is er een nieuwe aflevering van 22 minuten stomme vragen. De podcast waarin Sander, Maureen en Imaan elke week 22 minuten lang stomme vragen stellen aan een andere BV. Ondertussen een BV geworden is, spoiler alert, Van de Mol. Maar ik denk dat je het ondertussen al wel weet. Wout, die de mol is, Van de Mol dit jaar. Die had heel veel interessante dingen te vertellen. Onder andere of het dit de eerste keer was dat hij zich had ingeschreven voor de mol en of hij de spelregels altijd snapte, maar ook hoe hij er nu mee omgaat dat ja, iedereen eigenlijk weet wie hij is nu.
1: Hoe was dat voor u de afgelopen week als je naar de winkel gaat, als jij buiten komt?
2: Ja, het was tot. Ik ging niet meer naar de winkel.
1: Nee.
2: We hebben onze boodschappen de laatste weken laten thuis leveren.
1: Dat is niet.
2: Echt waar. Maar het is sowieso al erg als ik naar de winkel ga bij ons in het dorp. Ik kom geregeld mensen tegen dat ik dat ken. En dan is altijd een babbeltje slagen. En Antje wordt er ook zot van soms. Dus nu zei ik van sorry, maar ik ga echt niet meer naar de winkel gaan. Of ik ben 3 uur weg. Dus hebben we alles laten leveren de laatste weken. Ik weet niet of we dat gaan blijven doen, maar ja.
0: Ja, voorlopig een kostelijke affaire daar ten huize, Wout. Want ja, zo je boodschappen laten leveren, dat is niet het goedkoopste. Maar ik snap het wel. Als je aangeklampt wordt door al die molfans. Maar ik denk dat de meeste de molfans ook wel vriendelijke fans zijn, hoor. Als je meer te weten wil komen over, ja, onder andere de mol, een beetje behind the scenes verhalen, dan moet je luisteren naar de aflevering van 22 minuten. Stomme vragen doe je via het M&M-kanaal op VRT Max. M&M.

5 years down the road. Alex Warren en Carry You Home, zo meteen na 5 uur. Een song van het nieuwste album van Camille. Het is haar 5e album al in 9 levens. Als je benieuwd bent welke track dat is, dan moet je zo meteen na 5 uur blijven luisteren.

0: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
1: Die desregistratie bedoelt je?
0: Ja.
1: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
5: Ja, of twee abonnementen, of...
6: Twee, dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
6: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
9: Goedemiddag, het is 5 uur.
10: 14 nieuws.
9: Dit is Tony Hansens.
11: Gemeenten willen meer belastingen ontvangen via een hoger kadastraal inkomen. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Fiscaal expert Michel Maus begrijpt dat de gemeentebesturen dat willen doen. Eigenlijk moet de federale regering het kadastraal inkomen in het hele land vernieuwen, maar dat ligt heel moeilijk, zegt hij.
12: De officiële reden is dat het een veel te omslachtige oefening is, maar de officieuze reden is eigenlijk dat de minister van Financiën die een dergelijke opdracht beveelt aan zijn administratie, ja, natuurlijk, dat zal tot gevolg hebben dat elk onroerend goed in waarde zal stijgen wat het kadastraal inkomen betreft, waardoor er meer belastingen verschuldigd zouden zijn. En dat blijkt politiek een moeilijk verhaal te zijn.
11: Bij een steekpartij in het centrum van Brussel is afgelopen nacht een man zwaar gewond geraakt. Een agent vond het slachtoffer bij de ingang van het politiecommissariaat aan de Kolenmarkt. Vermoedelijk vond de steekpartij verderop in de straat plaats. Er is een verdachte aangehouden. En nog in Brussel, in Laeken, is afgelopen nacht een huis beschoten. De politie trof verschillende kogelinslagen aan in de muur. Er zijn ook hulzen teruggevonden op straat. De verdachten zouden na de schietpartij gevlucht zijn op elektrische steps. Bij het Great Barrier Reef in Australië, het grootste koraalrif ter wereld, is een man aangevallen door een haai en later overleden. De man was er met vrienden aan het speervissen toen de haai hem verwondde aan het hoofd. Hij kon nog aan land gebracht worden, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Het was al de tweede dodelijke haaienaanval in Australië in amper 2 weken tijd. In het wielrennen heeft Jordi Meus de slotetappe in de vierdaagse van Duikerke gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor zijn ploegmakker Danny van Poppel en de Belg Gianluca Polvliet. De eindoverwinning in de vierdaagse van Duikerke was voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty. En dan op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Sisu Berghs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Berghs verloor in 3 sets van de Tsjechische speler Mahac. En dan nog het weer. We krijgen een rustige avond en nacht. Minimaal tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maximumtemperaturen tot 27 graden aan zee en 30 graden in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer.
10: M&M.
9: De poorten van de zoo van Shakira staan wagenwijd open. En jij bent de eregast. Kom binnen, Swedish House Mafia. Wacht op jou.

Camille is ondertussen een van de grootste popsterren in Vlaanderen. Met vuurwerk brak ze door. Dat is al jaren geleden ondertussen. Ze heeft hit na hit gescoord. Een Circus Camille had vorig jaar, dit jaar weer. En een vijfde studioalbum nu. Hopla. 9 levens heet het. Net zoals een kat 9 levens heeft. De kat staat ook op de cover. Net als deze song.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo-koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes... 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

Olivia Rodrigo en Drop That. En zo meteen nog een Olivia, maar dan Olivia 10 met So Easy To Fall In Love. En daarna Sergio Mendes, een legende uit Brazilië die de bossa nova naar de hele wereld heeft gebracht. Masquerada is oorspronkelijk een song van 1966. Maar ongeveer 40 jaar later, 2006, heeft hij die opnieuw opgenomen met The Black Eyed Peas. Toen is het echt een wereldhit geworden. Will.i.am en Sergio, 60 jaar leeftijdsverschil, maar het klikte perfect. Helaas is hij 2 jaar geleden overleden op zijn 83ste. Maar zijn muziek, die blijft leven. Masquerada. Daar liever hoor je zo meteen. Daar, Olivia. M&M.

0: are you done?
1: En are you done with this?
2: Update yourself.
3: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
1: Bijna 5:30. Door een ongeval is de E40 van Brussel naar de kust in Jouwbeke volledig versperd. Er ligt brandstof op de weg. De hinder zal er een hele tijd duren. Je moet dus omrijden via de afrit Jouwbeke en route K. Er is 3 kwartier file en ook wat kijkfile richting Brussel. Op de A19 van Kortrijk naar Ieper is in Wervik door een uitgebrand voertuig 1 rijstrook afgesloten.

ondertussen smelt ik er een beetje weg in de studio hier in Brussel. Het komt natuurlijk door de warme temperaturen. Heel benieuwd hoe jij dat aan het aanpakken bent vandaag. Wat ben je aan het doen op deze zonnige zondag? Laat het even weten met een foto of een berichtje in de app van M&M.

Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. M&M.

0: met Hoe Dan Ook.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: En jouw weekend is gevuld met zalige zon en vrolijk hoge temperaturen. En je bent er volop aan het genieten. Stephanie de Vulter uit Brugge, die is van een lekkere mojito aan het genieten. Zie ik in de app van M&M, stuurt er een foto van. Miro Mannenhaven, 20 jaar het Waregem, die is net terug van een dagje koers in Duinkerke. Heeft daar ook nog wat Anderlecht-stickers geplakt, zie ik. En is nu onderweg naar de Sinkse feesten in Kortrijk. Ook een zalige zondag. Ellentje Vermeulen uit Hechtel-Exel. Limburg, die zit zwembad te zuiveren aan het maken, zodat ze volgende week kunnen zwemmen. Ook heel fijn om dat in je eigen achtertuin te hebben. En Tom van Hasselt, die heeft misschien nog wel het beste van ons allemaal uit Antwerpen, stuurt een foto van het uitzicht op het water op dit moment. Ik zie daar ook niemand anders op dit moment, Tom, dus je bent heerlijk in je eentje aan het genieten met de muziek van M&M op de achtergrond. Dat zien en horen we graag. En die muziek die wordt alleen maar beter, hoor. Nelly Furtado en Timbaland komen eraan met Promiscuous.

0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
1: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
2: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
0: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
1: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
0: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on that.
4: Goedenavond, het is 6 uur.
5: 14 nieuws.
4: Dit is Tony Janssens.
6: In Mechelen is een dertiger gered uit het water. In recreatiedomein De Nekker is vanmiddag een man bewusteloos uit het water gehaald. Door het mooie weer was het daar op dat moment erg druk. De politie vertelt wat er gebeurd is.
7: Omstreeks 3:30 deze namiddag hebben wij melding gekregen dat er een man, een dertiger, uit het water werd gehaald door de redders van het recreatiepark De Nekker zelf. Zij zijn onmiddellijk met de reanimatie gestart. Zij hebben daar dan later ook de hulpdiensten als bijstand gekregen. En dan is later de man in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maartenziekenhuis onder begeleiding van de politie.
6: Hoe de man er intussen aan toe is, is niet duidelijk. Wat er precies met hem gebeurd is in het water, wordt nog onderzocht. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebieden herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Fiscaal expert Michel Maus begrijpt de gemeentebesturen. Eigenlijk moet de federale regering de kadastrale inkomens in het hele land vernieuwen, maar dat ligt erg moeilijk, zegt hij.
8: De officiële reden is dat het een veel te omslachtige oefening is, maar de officieuze reden is eigenlijk dat de minister van Financiën die een dergelijke opdracht beveelt aan zijn administratie, ja, natuurlijk, dat zal tot gevolg hebben dat elk onroerend goed in waarde zal stijgen wat het kadastraal inkomen betreft, waardoor er meer belastingen verschuldigd zouden zijn. En dat blijkt politiek een moeilijk verhaal te zijn.
6: Bij een steekpartij in het centrum van Brussel is afgelopen nacht een man zwaar gewond geraakt. Een agent vond het slachtoffer bij de ingang van het politiecommissariaat aan de Kolenmarkt. Vermoedelijk vond de steekpartij verderop in de straat plaats. Er is wel een verdachte aangehouden. Bij het Great Barrier Reef in Australië, het grootste koraalrif ter wereld, is een man aangevallen door een haai en later overleden. De man was er met vrienden aan het speervissen toen de haai hem verwondde aan het hoofd. Hij kon nog aan land gebracht worden, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Het was al het tweede dodelijke haaienaanval of ongeval in Australië in amper 2 weken tijd. In de wielerronde van Italië heeft de Noor Frederik Lavik Versnes de 15e rit gewonnen. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. En dan nog het weer. We krijgen een rustige avond en nacht. Minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maximumtemperaturen tot 27 graden aan zee en 30 graden in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer.

0: je als je een noodgeval hebt? Je belt. Maar niet naar 112, wel naar de M&M Lachlijn.
1: Bel de M&M Lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Ja, ik moet hier wettelijk gezien wel even bij zeggen dat je natuurlijk wel naar 112 moet bellen als je een echt noodgeval hebt. Maar als je een humor noodgeval hebt, dan lijkt mij bellen naar de M&M Lachlijn 078-78-1010 een zeer goed idee. Want vanaf morgen wordt er hier massaal veel gelachen op M&M. Hopelijk ook een klein beetje door jou. Gratis lachtherapie. Het idee is dat je onze M&M-dj's aan het lachen brengt door bijvoorbeeld de zotte mop te vertellen die nog nooit iemand gehoord heeft. Of juist op de manier waarop je de mop vertelt. Dat gewoon super grappig is. Je hebt misschien ook al een mega gênant verhaal om te vertellen, waarvan als je dat aan nieuwe mensen vertelt, mensen altijd spontaan in de lach schieten. Alles kan, alles mag. Je moet het ons alleen even laten weten via VRT Max, het kanaal van M&M. Heel benieuwd waarmee jij bijvoorbeeld Sander Gillies aan het lachen kan brengen. Of Kouter Elalouche. Denk eens na, wat zouden die mensen grappig vinden? Misschien wel een klein action of zo. Of een humoristische sketch. Eigenlijk alles mag. Laat je creativiteit vol los, zou ik zeggen, op onze favoriete M&M-dj's. En laat het weten via de M&M-kanaalpagina op VRT Max. En wie weet, als je ze aan het lachen kan brengen, maak je ook nog eens kans op een zotte prijs.
1: De M&M-lachlijn.
2: Vanaf morgen op M&M.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Moet je nooit zijn, hè, Mr. Know-It-All. Mensen vinden dat niet zo plezant, zo van die bedweters. Het is tijd voor zometeen de Big Hit nog eens op jou af te vuren. Dat is Gracie Abrams met Hit The Wall. In 2024 ging het heel hard met haar, dankzij haar album The Secret Of Us. En vooral ook haar passage als support act van Taylor Swift. Dat is de Eras Tour. Maar ja, met That's So True scoorde ze echt de grote wereldhit. Op die manier stond ze al in voorstationaal bijvoorbeeld hier in België, maar ook op de mainstage van Rock Werchter. Hit The Wall is de eerste single van haar derde album dat op 17 juli verschijnt. Je hoort hem zometeen. Now deze Faithless and Insomnia. I only smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's the cess? I confess, I burn the hole in the mattress. Yes, yes, it

je moeilijk niet meezingen, maar met een stay. 6:30 geworden en door een vrachtwagen die brandstof verloren heeft, is de E40 van Brussel naar de kust in Jouwbeke grotendeels versperd. De hinder zal er nog een tijdje duren. Je kan nog omrijden via, vanaf de afrit Jouwbeke liever. Je vermijdt beter die E40. Er is 1 uur file en ook wat kijkfile richting Brussel.

voelt de zomer. Al de hele dag door in de playlist van M&M. Milky and Mulgrab met Just the Way You Are. In juli barst de BTS-mania ook hier in België los. In het Koning Boudewijn Stadion staan ze twee keer. Jungkook is een van die zangers ervan. Dit is Seven.

0: jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.

voel je dat WK? Het gaat beginnen. Dat is toch mijn associatie met dit liedje. Khaled en C'est la vie, echt een voetbalnummer.

maken. Zometeen om 7 uur een kerstverse M&M R&B beats met de beste, de tofste en vooral de meest interessante Esther van Wanhoe, die alles weet over ja, hip-hop en R&B muziek eigenlijk. Hè. Elke week duikt ze in het repertoire van een ander R&B-icoon. Zometeen om 7 uur een kerstverse M&M R&B beats met de beste, de tofste en vooral de meest interessante Esther van Wanhoe, die alles weet over ja, hip-hop en R&B muziek eigenlijk. Hè. Elke week duikt ze in het repertoire van een ander R&B-icoon. Deze week is dat Flo Rida, doet ze samen met DJ Magic.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoop, man.
4: M&M Live.
5: Inzit straks na 7 uur. Ik ga het samen met jou ontdekken als ik luister naar M&M R&B na 7 uur. Eerst nog Jonas Brothers zometeen en Angel voor jou.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen is vanmiddag een man bewusteloos uit het water gehaald. Met het mooie weer was het daar op dat moment erg druk. Dirk van de Zande van de politiezone Rivierenland vertelt wat er gebeurd is.
9: Omstreeks 3:30 deze namiddag hebben wij melding gekregen dat er een man, een dertiger, uit het water werd gehaald door de redders van het recreatiepark De Nekker zelf. Zij zijn onmiddellijk met de reanimatie gestart. Zij hebben daar dan later ook de hulpdiensten als bij stand gekregen en dan is later de man in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis onder begeleiding van de politie.
8: Hoe de man er intussen aan toe is, is niet duidelijk. Ook de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Er is nog veel onduidelijkheid over een eventueel tussenakkoord tussen de VS en Iran. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij, maar deze namiddag temperde president Trump de verwachtingen opnieuw. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten het voordeel van de tijd. De VS en Iran onderhandelen over een soort van intentieverklaring om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen en om de blokkade van de straat van Hormuz geleidelijk op te heffen. Die periode zou ook dienen om de kwestie van het Iraanse atoomprogramma te regelen. Een voorwaarde waar zowel de VS als Israël niet wil van afwijken. Bij de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Standaard en Charleroi van gisteravond zijn minstens 10 agenten gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Oorspronkelijk was er sprake van 4 gewonde agenten, maar dat cijfer is nu bijgesteld. De politie verwacht trouwens dat de volgende dagen nog meer agenten zich met verwondingen zullen melden. Zowel de voetbalbond als het parket heeft intussen een onderzoek opgestart naar de rellen. En dan nu naar het echte voetbalnieuws, want op dit moment ontvangt de nieuwe landskampioen Club Brugge AA Gent. Gent speelt nog voor een mogelijk Europees ticket. Bij Club Brugge is het de laatste wedstrijd van doelman Simon Mignolet. Tom Boudeweel, is het daar aan een galawedstrijd op Jan Breydel?
10: Ja, je zou het zo kunnen noemen inderdaad. Het is genieten in de zon, vol stadion. En Club Brugge ook net 1-0 voorgekomen. De 5e goal in deze play-offs van Carlos Forbes. Club Brugge is ook de betere ploeg. Al heel wat kansen gehad. 2 keer het Solis, 2 keer het Rizzoldi. En zeker ook het afscheid van Simon Mignolet net voor de wedstrijd. Dat is er toch eentje om te onthouden. Was zichtbaar ontroerd ook, want zijn hele familie was er. Heel zijn trofeeënkast was leeggeroofd om hier op het terrein te zetten. En inderdaad, Gent kan nog die barrage spelen voor een Europees ticket. Dan moet het even goed doen of even slecht doen als KV Mechelen, want ze staan met evenveel punten. En dat is nu ook het geval, want hier dus Club Brugge 1-0 tegen Gent. En in die andere wedstrijd is Sint-Truiden op 1-0 gekomen tegen KV Mechelen. 1-0 dus in die beide partijen en we spelen bijna een half uur.
8: Dankjewel, Tom. En in de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht, waar niets meer op het spel staat, leidt Union met 2-0. In de wielerronde van Italië heeft de Noor Frederik Laverick Diversnes de 15e etappe gewonnen. Hij bleef vanuit de ontsnapping uit de greep van het peloton en won voor zijn 3 Italiaanse medevluchters. De Fransman Paul Magnier won de sprint in het peloton voor de 5e plaats. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. krijgen een rustige nacht en avond. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 27 aan zee. 30 in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer. Woensdag zonnige periodes met enkele wolken. En iets minder warm. 19 graden aan zee en 26 in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M R&B.
11: Esther Nwano.
12: La Reine is zometeen te horen met haar nieuwste track. Real Ones weten direct wie ik bedoel. En we checken ook in met R&B-talent uit Limburg. Maar eerst Sean de Paul.

Jouw geheime code voor straks is 1738, maar eerst hoor je Sexy Nana. Aya Nakamura doet het weer goed met haar nieuwste song. Bij ons staat ze ook in de top 5 op Spotify. Enter.

Ik heb dus een filmpje gezien van Fetty Wap, waar hij dit lied, Trap Queen, zonder autotune zingt. Puur talent, die man. De volgende talentjes die je te horen krijgt, komen uit Nederland met hun nummer 1 track. Kevin en Roxy Dekker met Jij hebt...

0: WK-vibes, straks met de nieuwe van Shakira en Burna Boy. En we doen een babbeltje met iemand die R&B in België mee levend houdt.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis.

0: Mijn favoriete R&B-stem in dit land is eindelijk ontwaakt uit zijn winterslaap, you guys. Arno Sacco, 23 jaar, uit Maasmechelen. Maar hij is al langer dan vandaag internationaal aan het grinden. Sinds maandag is zijn nieuwe song Bridges uit. Zijn eerste release in een half jaar tijd. Let's talk about it. Hey Arno!
1: Oh my god, hey Esther, hoe gaat het?
0: Ja, met mij goed, maar ik wil vooral weten hoe het met jou gaat. Gisteren was je nog in Amsterdam, vandaag in Londen. Hoe is die tour life?
1: Ja, het is echt heel druk. En het is ook wel, het is heel challenging, maar het is nice om heel veel experience op te doen. Voornamelijk omdat ik gewoon ben om zoveel shows back-to-back te doen. Mm-hmm. En ik kom nu echt net terug van Amsterdam. En we zijn nu terug onderweg naar Londen, want ik heb een festival morgen. Sorry, ik zit in de trein als je geluid stoort. Mm-hmm. Maar it's been good. I'm blessed. I'm very blessed.
0: Ja, het is je allereerste tour. Dat is keileuk. Hoe zorg je er eigenlijk voor dat je thuis voelt, dat je kan landen als je zo up and down van hier naar daar bent ontgaan?
1: Maar ik denk wat heel erg hard helpt is gewoon dat ik met mijn team ben. Omdat zij soort van ook als thuis voelen. Omdat ze er ook altijd zijn wanneer ik bezig ben met mijn muziek. En dan mijn vrienden proberen ook zoveel mogelijk te komen naar alle shows. Dus dat is hetgeen wat mij eigenlijk de grond en waardoor ik mij thuis voel. Ja.
0: Zalig, shout out to the team, shout out to the fam.
1: Shout out to the team.
0: Zeg, die nieuwe track van jou, Bridges, daar gaan we zo meteen naar luisteren, of course. Waarom is dat de song waarmee je wou terugkomen?
1: Eigenlijk, ik had er niet zo op die manier over nagedacht, maar ik had zoiets van, wow, ik ben echt in een gekke winterstaat gedoken na Two Shots. En ik had die track echt al, ik denk dat die 2 jaar geleden hebben gemaakt. En ik had zoiets van, oké, het had a lot of potential. En toen, ik heb heel veel moeite met nummers gewoon onmiddellijk uit te brengen. Maar we zijn daarmee begonnen onze live set te steken. En toen ben ik daar heel makkelijk op verliefd geworden. En toen ben ik die producer zeg ook wel shout-out to George Moore. En toen zijn we daarmee in de studio gegaan en toen we finished it. En toen had ik zoiets van, this feels right. So, that's what we did.
0: Oké, wil dat zeggen dat er nog meer Arno Sacco material op komst is? Of?
1: Dat wil zeggen dat er heel veel nieuwe Arno Sacco material zie je guys. Heel veel, actually. Alleen, niet heel veel, maar genoeg. to keep the stomach full. Ja man, en het gaat ook niet meer zo lang wachten zijn in between releases. We're gonna make it a bit more consistent. Heel veel dingen zijn nu ook eigenlijk almost a completion. Dus het is veel meer comfortabel om consistent dingen uit te brengen nu.
0: Oké, I'm very excited. Nu, wij kunnen jou ook nog catchen op die tour. Volgend weekend speel je op Nuit de Botanique in Brussel.
1: Ja.
0: Wat kan je over die show vertellen? Hoe is de Arno Sacco Live experience?
1: Oh, I can't even think we have a really, really good set list. There's a lot of dramatics. It's very like, it is heel cinematic, heel orchestral, but still loaded with big sub faces and like hard kicks and rim shots and all of that. This is sort of an amalgamation of alles. Maar het is heel interessant, want dit gaat de eerste keer zijn dat ik met een dat mijn band uitgebreid is. Dus normaal een gitarist. Like, now there's going to be multiple people, dus dat gaat heel interessant zijn. So I'm really looking forward to it. And it is de laatste van deze maand. Dus we're trying to make a mark. En het is ook de eerste keer dat ik voor eigenlijk echt een festival doe. So that's going to be really interesting as well. Dus we gaan gewoon heel hard. En that's all I can say.
0: Ik hoor allemaal dingen die ik graag hoor. Ik heb nu al dikke FOMO dat ik daar niet bij kan zijn. Dus
1: I
0: know. Ik ben zelf in het buitenland.
1: Next time.
0: Sowieso, maar ik heb jou al live bezig gezien, dus ik kan iedereen gewoon meegeven. Wees daar, je gaat jezelf dankbaar zijn.
1: Be there.
0: 30 mei, Nuit de Botanique. En Bridges van Arno Sacco komt er nu aan. Arno, knal die shows nog op je tour en we zien elkaar sowieso snel.
1: Kijk, zeker. Much love. Yeah.

0: Eén Movie is terug. Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit. Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
1: Check het M&M-kanaal op BRT Max.
0: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
2: I have been preparing for this for years.
1: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.

Coolio met Gangsta's Paradise. En wat je nu te wachten staat, dat is opkomend hip-hop talent uit South Carolina. Trap Dicky. Hij zit bij hetzelfde label als Kendrick Lamar en SZA. En deze single heeft al meer dan

Die 3-album-release van Drake blijft een hot topic. Hij heeft niet alleen Iceman gedropt, maar dus ook 2 andere albums. En er is 1 track die er wat bovenuit steekt. De crowd favorite. Dat is Janice Shut The Fuck Up. Dat gaat mogelijk over 1 van zijn ops bij zijn label. Universal, hij wil daar weg. Want de helft van dat Iceman-album is echt gewoon Drake die zegt free me. Hij wil uit dat platencontract. Ik hoop voor hem dat het lukt en voor iedereen om hem.

0: Wie zeker niet moet zwijgen, dat is onze enige echte Tola OG.
1: M&M R&B.
2: Tola OG.
0: Elke keer dat hij hier een set speelt, heeft hij gesproken. En dat is exact wat er nu nog eens gaat gebeuren. 20 minuten lang Tola OG met zijn vele bangers in de mix. Get into it!
1: M&M R&B.
2: Tola OG. M&M.
3: You ready? I'm

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: M&M Live.

Waar, oh waar zijn die believers? Of je er nu eentje bent of niet, eerlijk, deze mix, vooral deze track, is voor iedereen. Tola OG weet heel goed wat hij doet. We zijn halverwege deze mix. Enjoy! M&M.

0: Shakira, Shakira, maar vooral Tola OG. Als je nog zo'n mixen van hem wilt horen, hop naar VRT Max, naar het M&M-kanaal. Daar kan je die allemaal vinden. En straks krijg je hier nog wat dansplaatjes van mij.
1: Star Wars.
2: It's time.
1: Keer terug naar het grote scherm.
2: I'll be right behind you. Go, go.
1: The Mandalorian en Grogu. Nu exclusief in de bioscoop.
2: This is the way.
3: Acht uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. In Torhout in West-Vlaanderen zijn drie spoorlopers gisteravond nipt aan een drama ontsnapt. De drie liepen daar in de buurt van een overweg vlak naast de sporen toen er achter hen een trein kwam aangereden. Thomas Baken van spoorwegbeheerder in Frabel.
4: Er waren drie personen die naast de sporen aan het lopen waren en één daarvan liep erg dicht tegen de sporen en de treinbestuurder deed nog een noodremming, maar kon helaas een aanrijding niet vermijden. Gelukkig is die persoon niet levensgevaarlijk gewond geraakt en is die dan voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Maar ja, het spreekt voor zich. Daarnaast de spoor lopen, dat is ten eerste al zeer gevaarlijk en het is ook verboden.
3: De twee spoorlopers die ongedeerd bleven, werden door de politie meegenomen voor verhoor. Bij de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Standard en Charleroi van gisteravond zijn uiteindelijk 10 agenten gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Oorspronkelijk was er sprake van 4 gewonde agenten, maar dat cijfer is nu dus bijgesteld. De voetbalbond en het parket hebben intussen een onderzoek opgestart naar de rellen daar. En ook vanavond wordt er nog gevoetbald. Kersvers landskampioen Club Brugge ontvangt AA Gent. Bij Club Brugge is het ook de laatste wedstrijd van doelman Simon Mignolet. Gent speelt wel nog voor een mogelijk Europees ticket. Maar Tom Boudeweel, Club Brugge maakt er blijkbaar een ware gala-wedstrijd van.
5: Ja, een echte kampioenenstijl. Het is ondertussen 4-0 na ruim een uur voetballen. 3-0 bij de rust nadat de doelpunten... Ja, we moesten er toch 20 minuten op wachten op de openingsgoal van Carlos Forbes. Dan heeft de Trezoldi 2 keer gescoord en heeft er nog eentje bij gedaan meteen na de pauze. Dus een eerste hattrick voor Club Brugge van de Duitser. Ondertussen 19 doelpunten gemaakt in de competitie en de play-offs. Hij is de topschutter. En Gent had wel de eerste goede kans, had op voorsprong kunnen komen. Maar Mignolet dus in zijn galawedstrijd, zijn afscheidswedstrijd, hield AA Gent en Duverne op de 0. Waardoor dan zijn ploegmaat konden gaan scoren. Afscheidswedstrijd dus van Simon Mignolet. Het ziet er goed uit voor hem, voor Club Brugge en ook voor AA Gent. Want ondanks de 4-0 achterstand gaat het die barragewedstrijd misschien wel spelen tegen Racing Genk. Want KV Mechelen, de enige concurrent nog, staat ook 2-0 achter bij Sint-Truiden.
3: Dankjewel Tom. In de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht is het op dit moment 5-0 voor Union. Anderlecht speelt met Tina Rood voor Torgen Hazard, die zijn laatste de match voor Anderlecht heeft gespeeld. Op het Grand Slam tennis toernooi van Roland Garros heeft Alexander Blok zich zo net geplaatst voor de tweede ronde. Bloks versloeg in Parijs Coleman Wong in 3 sets. In de tweede ronde wacht met het nummer 8 op de wereld Alex de Minaur een zware tegenstander voor Bloks. En in de MXGP-klasse van het motocross is Lucas Koenen tweede geëindigd in de Grote Prijs van Frankrijk. De 19-jarige Koenen moest enkel de Nederlander Jeffrey Herlings voor zich laten. Koenen blijft wel leider in de WK-stand. We krijgen een rustige avond en nacht. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 30 graden. Dinsdag hetzelfde weer. Meer op 14nieuws.be.

0: M&M R&B.
1: Esther en Wano. Jij hoort straks hoe je tickets kan winnen voor Flo Rida. En ik vertel je alles wat je moet weten over het nieuwe album van de Brusselse Camille.

Dit nummer geeft mij zo'n festival-vibes. Dat is de power van Tim's sowieso. Ik heb ooit staan dansen in de regen tijdens haar set. Dat was heerlijk. Up next, voetballer/rapper Noah No samen met Lil Kleine. Dit is zijn nieuwste track.

nieuw dansplaatje Alert uit de UK. Deze heb je te danken aan Stormzy, samen met de Brits-Nigeriaanse artiest Odile. 24 Hours, dat is een comeback waar ik alvast heel dankbaar voor ben. Na bijna 3 jaar zonder echte single releases van Stormzy, kan ik alleen maar zeggen, de zomer is hier.

0: Die nieuwe release uit het Brusselse, onze volgende superster. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Zin in iets luchtigs. Even geen gedoe, geen stress, gewoon lachen.
2: Ik ga stoppen.
1: Dan zit je goed bij M&M voor een stevige portie gratis lachtherapie.
3: De M&M lachlijn.
1: Vanaf morgen op M&M en op VRT Max.
3: M&M.

En nu op naar jouw MVP. M&M R&B. Want die is deze week een Brusselse meid die haar weg naar de top aan het timmeren is. En onder andere Stromae, Angèle en Damso, die zijn al fan. Nu jij. Camille Yembe is 29 jaar, komt uit Molenbeek. En eerder dit jaar won ze de prestigieuze Music Moves Europe Award. Ze treedt daarmee in de voetsporen van een Dua Lipa, van een Rosalia, Besef. En nu heeft ze haar lang verwachte debuutplaat Jeune Elite gedropt. Het is een album waar ze zichzelf echt blootgeeft. Camille die heeft geen makkelijke jeugd gehad. Op haar 16 ging ze het huis uit. En op dat album ontleed ze hoe haar ervaringen waren, hoe die haar gevormd hebben. Dat is een kwetsbaarheid die ik mega hard kan appreciëren. Dus sowieso 10 op 10 daarvoor. Het album is mega sterk en je gaat het nu zelf kunnen horen aan Rien Affecté. Superster in wording, Camille Yembe en jou.

straks hoor je een track die de ultieme banger van vorige zomer was. Chargé. Die is weer helemaal in de belangstelling door een filmpje van Vincent Kompany die daarop aan het dansen was. Kijk, ik zou ook zo dansen als mijn ploeg de dubbel pakte. Shout-out Bayern München. Nu krijg je eerst Bia met de nieuwste van haar soloalbum Bianca. We on.

drie leuke dingen die ik jou kan vertellen. En ze hebben alle drie met Flo Rida te maken. 1. Je krijgt zo meteen een deep dive van hem. 2. Hij komt naar ons land over 2 dagen. En 3. Jij kan daar nog tickets voor winnen. Voor Flo Rida, 26 mei in Vorst Nationaal. Snel, snel, snel naar het M&M-kanaal op VRT Max voor het te laat is. En intussen hoor je de nieuwste van Georgia Smith. What's done is done. And what she has done is...

0: werken vandaag.
1: Maar hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek.

0: vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: M&M Live.

album van Flo Rida staat vol zieke features. Op Mail on Sunday hoor je Lil Wayne, Timbaland, Will.i.am, komt er nu ook aan, Rick Ross, Sean Kingston. Maar de grootste hit, de hardste feature,

jaren heeft zijn debuut nooit overtroffen. Low met T-Pain, het was gewoon te powerful. Maar dat is misschien ook niet de ambitie. Want zijn grootste drijfveer is zijn zusje Julia. Die overleed vroeg in zijn carrière al.

0: blijft underrated, maar onvergetelijk.
1: Een heel goede avond, 14 nieuws met Alain Korte. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Aanleiding is de grootschalige Russische aanval van gisteravond en vannacht, vooral op de hoofdstad Kiev. Honderden raketten en drones werden afgevuurd. Uiteindelijk vielen er 4 doden en meer dan 100 gewonden. Rusland gebruikte ook enkele zeer krachtige raketten. Volgens Moskou was het een vergelding voor een Oekraïense aanval eerder op een internaat van een school. Maar die aanval ontkent Oekraïne. In Torhout in West-Vlaanderen zijn 3 spoorlopers gisteravond aan een drama ontsnapt. De 3 liepen daar in de buurt van een overweg vlak naast de sporen toen er achter hen een trein kwam aangereden. Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
2: Er waren 3 personen die naast de sporen aan het lopen waren en 1 daarvan liep erg dicht tegen de sporen en de treinbestuurder deed nog een noodremming, maar kon helaas een aanrijding niet vermijden. Gelukkig is die persoon niet levensgevaarlijk gewond geraakt en is die dan voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Maar ja, het spreekt voor zich. Daarnaast de spoor lopen, dat is ten eerste al zeer gevaarlijk en het is ook verboden.
1: De 2 spoorlopers die ongedeerd bleven, werden door de politie meegenomen voor verhoor. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent. Tom Boudewijn, het werd dus een echte galawedstrijd.
3: Ja, dat klopt. Alles was ook aanwezig. Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aak en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om morgen verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden. Dus toch een dubbel gevoel bij de Buffalo's hier in een feestvierend Jan Breidel.
1: Dankjewel Tom. En Union heeft de Brusselse derby van Anderlecht nog gewonnen met 5-1. Thorgan Hazard kreeg in zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht een rode kaart. Er stond in die wedstrijd niets meer op het spel. Union eindigt de competitie als 3e, Anderlecht als 4e. In het hockey is Gantoise de nieuwe landskampioen bij de vrouwen. Het versloeg Dragons in de playofffinale. Voor Gantoise is het de 7e landstitel in de geschiedenis. Later vanavond kennen we ook de kampioen bij de mannen. Daar gaat de finale tussen Braxgata en Wattux. En de Zuid-Afrikaan Richard Sterney heeft in Schilde de Soudal Open Golf gewonnen. Dat is het grootste golftoernooi in ons land. De beste landgenoot was Anthony de Schutter op plaats 41. Nicola Koolsaerts nam er voor eigen volk daar in Schilde afscheid van de golfsport. Rustig en helder vanavond en vannacht, rond 16 graden. Ideaal terrasjesweer dus nog. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen tot 27 graden aan zee en 30 in de rest van België. Meer op 14nieuws.be.

reageren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat kwijt te moeten.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Update jezelf.
3: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
4: M&M Live.

0: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij de grootschalige Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht is ook het kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie geraakt. Dat zegt de directeur van de organisatie. Er vielen geen slachtoffers in het gebouw, maar er is wel schade dus. Ook kantoren van de Duitse omroepen ARD en Deutsche Welle werden geraakt. Bij de aanval op Kiev vielen in totaal 4 doden en ongeveer 100 gewonden. Er werden honderden raketten en drones afgevuurd, daarbij enkele zeer krachtige bommen. Oekraïne vraagt ondertussen een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Volgens Moskou was de aanval vannacht een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat van een school. Daarbij vielen volgens Rusland tientallen doden. Maar Oekraïne ontkent dat het dat bombardement heeft uitgevoerd. Cuba heeft 15.000 ton rijst ontvangen van China. Het is een eerste lading van in totaal 60.000 ton die China heeft beloofd. Cuba is al 67 jaar onderworpen aan een economische blokkade door de Verenigde Staten. En de regering Trump legt Cuba nu al ruim 4 maanden ook een totale olieblokkade op. Collega Ann Bakkaert is in de hoofdstad Havana en legt uit wat die voedseldonatie betekent voor de Cubanen.
1: De Chinese rijst is meer dan welkom in Cuba, want door de sancties van de regering Trump is het voor de Cubaanse regering alsmaar moeilijker om voedsel in te voeren. China is een van hun belangrijkste handelspartners en bondgenoten. De Cubaanse president Díaz-Canel heeft de Chinezen dan ook uitvoerig bedankt, want door de olieblokkade en de zware economische sancties blijven de voedselprijzen hier maar stijgen. Cubanen die van een staatsinkomen moeten leven komen nog amper rond en bovendien zitten ze soms dagenlang zonder elektriciteit. Ook hier in Havana is er nog amper 2 uur stroom per dag. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over een dreigende humanitaire crisis in Cuba.
0: In het voetbal heeft de nieuwe landskampioenclub Brugge de titel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aak en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om morgen verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden.
0: Simon Mignolet werd voor zijn laatste wedstrijd uitgebreid gevierd. De emotionele huldiging raakte de doelman diep.
3: Wat er georganiseerd was door de hele blauw en zwarte familie. Ik kan daar alleen maar dankjewel voor zeggen. Dus het was een heel erg mooie dag. Het was ook het ideale scenario met de wedstrijd van donderdag. Om dan rustig naar die wedstrijd toe te leven. En ik heb ervan genoten, dus ik kan niet meer zeggen dan dat. Het was eventjes moeilijk met de emoties voor de aftrap. Maar ik denk dat dat daar ook wel bij hoort. Zeker als je dan je familie daar op het veld ziet staan.
0: Afscheid van een monument. Union heeft de Brusselse derby tenslotte nog gewonnen van Anderlecht. 5-1 werd het daar. Torgan Hazard kreeg het zijn allerlaatste wedstrijd voor Anderlecht nog een rode kaart. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de tweede ronde. Bloks versloeg in Parijs Coleman Wong in 3 sets. In de tweede ronde wacht met het nummer 8 op de wereld Alex de Minaur, een zware tegenstander voor Bloks. Een rustige en heldere nacht krijgen. Pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden in het binnenland aan zee 22 door een zeebries. Dinsdag hetzelfde weer en dan tot 32 graden. En de rest van de week blijft het zomer. En meer in de app van VRT Nieuws.

0: uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn vandaag twee zwemmers overleden. De eerste melding kwam uit Duel in Nederlands Limburg, vlakbij de Duitse grens. Daar was een jonge Duitse zwemmer in moeilijkheden gekomen in een meer. De hulpdiensten konden enkel het lichaam van de man nog uit het water halen. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. En ook in een recreatievijver in Oldenzaal in de provincie Overijssel is een zwemmer gestorven. Redders en hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij is uiteindelijk ook overleden. Bij ons in Mechelen is eerder vandaag een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier is het nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. In Spa, in de provincie Luik, is een vrouw van 69 overleden na een val uit een raam van haar appartement. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw kon niet meer gered worden. Er is een onderzoek opgestart naar de oorzaak van de ongelukkige val. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent vanavond. Trezoldi scoorde 3 keer en kroont zich daarmee ook tot de topschutter van deze competitie met 19 doelpunten. Voor de match werd Simon Mignolet gehuldigd, want de clubdoelman speelde zijn allerlaatste wedstrijd uit zijn carrière. Clubaanvoerder Hans van Aken liet voor die gelegenheid de kapiteinsband aan Mignolet en hij is blij dat zijn doelman een mooi afscheid heeft gekregen.
1: Ik denk gewoon dat alles gewoon perfect samenvalt. Vooral voor de man die hier naast mij staat, Simon. Donderdag kampioen spelen, die tweede ster binnenhalen. Vandaag ook weer 5-0 winnen. Ik denk dat dat voor hem het perfecte scenario was om afscheid te nemen. En we denken dat we heel blij zijn als groep om hem dat te kunnen geven.
0: Ondanks de 5-0 nederlaag maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Omdat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden, eindigt AA Gent de Champions Playoffs als vijfde. En daardoor speelt het nog een extra wedstrijd tegen Racing Genk, de winnaar van de Europe Playoffs dan weer, om een plek in Europa dus. En vicekampioen Union won opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht. Deze keer werd het 5-1 in een duel waar eigenlijk niets meer op het spel stond. Torgan Hazard pakte wel nog rood in zijn afscheidsmatch voor Anderlecht. En in het hockey is Waterloo Ducks de kampioen van België. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale vanavond Brak Schata met 2-3. De Wat Ducks pakken zo hun 6e titel in de clubgeschiedenis. Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning eerder vanavond tegen Dragon. Voor Gantoise is het dan weer de 5e titel in 6 jaar tijd. Een rustige en heldere nacht, pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Morgen opnieuw veel zon, tot 31 graden in het binnenland en 22 aan zee door een verfrissende zeebries. Meer in de app van 14 Nieuws. MNL.

0: mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn zondag twee zwemmers overleden. De eerste melding kwam uit Well in Nederlands Limburg, vlakbij de Duitse grens. Daar was een jonge Duitse zwemmer in moeilijkheden gekomen in een meer. En ook in een recreatievijver in Oldenzaal in de provincie Overijssel is een zwemmer gestorven. Bij ons in Mechelen was eerder op de dag een man bewusteloos uit het water gehaald in de recreatiedomein De Nekker. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier is het nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. En in Frankrijk zijn dan weer twee zwemmers verdronken in zee, niet ver van de stad Bordeaux in het zuiden. Op twee verschillende stranden kwamen ze in moeilijkheden nadat ze door de sterke stroming werden meegesleurd. De lokale autoriteiten roepen op om waakzaam te zijn, want sinds vrijdag hebben de hulpdiensten ook meer dan 30 zwemmers gered die door de sterke stroming de Atlantische Oceaan waren ingesleurd. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding is de grootschalige Russische aanval van gisteravond en vannacht op de hoofdstad Kiev. Honderden raketten en drones werden afgevuurd. Uiteindelijk vielen er 4 doden en meer dan 100 gewonden. Rusland gebruikte ook enkele zeer krachtige raketten. Bij de aanval werd ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. Volgens Moskou was het een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat van een school. Maar die aanval ontkent Oekraïne. Een handgeschreven brief van pater Damiaan uit 1888 is uitgeroepen tot museumstuk van het jaar bij ons. Dat heeft de organisatie Museumpas bekendgemaakt. De voorbije weken konden museumbezoekers hun favoriete museumstuk kiezen uit 130 stukken uit heel het land. 20.000 mensen hebben hun stem uitgebracht en de meeste stemmen gingen dus naar die brief van pater Damiaan. De brief werd nog maar onlangs geschonken aan het Damiaan Museum in Tremelo. Sport. De Italiaan Kimi Antonelli heeft zo net de grote prijs van Canada Formule 1 gewonnen. Het is zijn 4e overwinning op een rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in de Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op de pole positie en domineerde de race, maar viel uiteindelijk nog uit. En daardoor vergroot Kimi Antonelli ook zijn voorsprong in het WK-klassement. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een ruime 5-0 zege tegen AA Gent. Trezoldi scoorde 3 keer en kroont zich daarmee ook tot de topschutter van deze competitie met 19 doelpunten. Vooraf werd Simon Mignolet gehuldigd, want de clubdoelman speelde zijn laatste wedstrijd. En dat afscheid komt op het juiste moment, zei Mignolet.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: Ondanks de 5-0 nederlaag maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Als 5e in de Champions Playoffs speelt het daarvoor nog een extra wedstrijd tegen Racing Genk, de winnaar van de Europe Playoffs. En in het hockey is Waterloo Ducks de kampioen van België na winst tegen Brak Schaten vanavond. De Wat Ducks pakken zo hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang op moeten wachten, zegt speler Victor Wenier.
2: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
0: Eerder op de avond pakt de Gantoise de titel bij de vrouwen. Een rustige en heldere nacht krijgen we pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Pinkstermaandag opnieuw veel zon en tot 31 graden in het binnenland aan zee 22 door een zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: M&M Live.

0: is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde toen liever 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt, een supersnelle precisieraket is dat, die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In het zuidwesten van Frankrijk zijn de voorbije dag 2 zwemmers verdronken in zee. Ze werden meegesleurd door de stroming. Een andere zwemmer kon worden gered. De reddingsdiensten hebben het voorbije weekend in de regio in totaal al 31 mensen moeten redden. Die werden verrast door de stroming. Vanwege het zomerse weer was het ook erg druk op de stranden daar. En dat was ook zo in Nederland. Daar zijn de voorbije dag ook 2 mensen overleden nadat ze in de problemen kwamen tijdens het zwemmen. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de grote prijs van Canada gewonnen. Het is voor de Mercedes-rijder al de 4e overwinning op een rij. Antonelli was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, startte aanvankelijk vanop de pole positie en leek de race te gaan winnen, maar viel uiteindelijk uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon de club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is met mijn lichaam. Dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond de 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 31 graden dan. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Let's go.
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: M&M live.
6: We hoeven niet te schuilen. Laat de lucht maar huilen.